0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Genk in Limburg heeft de brandweer gisteravond een wijde brand kunnen stoppen. Die was genaderd tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die ging daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is niet duidelijk. Amerikaanse media spreken over 3 doden en 2 gewonden. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Rob Willaert is één van hen.
3: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij. Dus we zijn gigantisch blij.
2: Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweersbuien. En ook de dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig, maar ook kans op buien.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Robbe Willaert is één van hen.
3: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij, dus we zijn gigantisch blij.
2: Ons land haalde het net voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag nog wel warm rond 30 graden, maar ook wel kans op regen of onweersbuien.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Met ImoBip ben je zo binnen als een huis.
10: Merci ImoBip.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan spottu. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter, god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Bij 1 op 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond geraakt, pleegt de dader een vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
9: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
8: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel en boetes tot €50.000. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich dan in ruil geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. In Cuba zitten heel wat delen van het land opnieuw zonder stroom. Het gaat dan om 5 van de 15 provincies, waaronder de regio rond de hoofdstad Havana. Dat meldt de Cubaanse elektriciteitsmaatschappij. Op het eiland zijn er regelmatig blackouts, omdat de infrastructuur verouderd is. En sinds januari zijn de stroompannen nog erger geworden. De VS legde toen een olieblokkade op aan Cuba, waardoor er geen brandstof meer geleverd kan worden. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en het terugkeer daarnaar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger heeft zelf nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar ook kans op regen of onweersbuien.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Good morning.
20: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.
21: Goedemorgen.
22: Het is inderdaad weer zondag, zondag 2 augustus 2026. En luister, een hele goede morgen. Het is even over 8, het is vroeg. Ik moet zelf de prut nog uit mijn ogen wrijven om een beetje klaar te zien wat we gaan spelen vandaag. Maar dat komt allemaal wel goed. Tegen 1 uur of 10 is dat allemaal opgeklaard. Ons Maria Elvis, die is er nog niet. Die is onderweg. Die heeft een klein beetje overslapen. Dat kan eens gebeuren. Maar die komt straks zeker vast nog aan de telefoon zitten. Zondagochtend, dat betekent dat ik jouw handje mag vasthouden tot 1 uur of 10. En als u inderdaad dan aan de tafel zit, smakelijk eten. Laat de radio zijn werk doen en laten wij de muziek tot bij u brengen.

Ondertussen weet u ook dat wij op een zondag wat bezoek hebben in onze studio's. En dat vanmiddag is dat Patrick Gijven. Die is de gast bij onze Sis van der Wist. En dat is rond een uur of twee, dacht ik, dat hij hier gaat langskomen. Zijn platencollectie komt voorstellen.

Voor de rest is het een zondag zoals een andere. Hij kabbelt gewoon verder. Dus laten wij beginnen met mijn allerbeste vriend, die altijd trouw op post is in dit programma. Jerry Veel en A Man Without Love.

0: ooit was het dus een groot succes van Engelbert Humperdinck. Deze Lonely is a Man Without Love. Maar dat was hier mijn allerbeste vriend, Jerry Veel.
1: Danny van Tichelen wenst u allemaal een...

0: met onze popcorn-dressoir. Daar is Jimmy Justice met Ain't That Funny. Ben je al wakker? Ik nog niet, hè.
1: Dit is Goedemorgen Antwerpen met Danny van Tichelen.

Als het zo mooi vraagt, dan kun je dat toch niet weigeren. Hè? Deze Ruud Chacon met Blijf bij mij. Het wordt vandaag zo'n 28 graden. En wat betekent dat dan? Dat we de summertime op je bordje serveren met deze Mungo Jenny. Oh.

Mungo Jerry met In the Summertime. En in de summertime, dat wordt het inderdaad vandaag 28 graden, zei ik er net al. Dus geniet ervan, hè, mannen. Ah ja, wij. We gaan zoetjes aan naar 8:30 met deze Dahil Saio.

0: Leven Engst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
1: Voor ons is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaas met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
5: Ik lig nog op mijn broek. Maar dan, Danny, die is er al uit.

Wat mooi van deze mannen. Arnold van Schuur heet deze kerel. En ik hou nog altijd steeds van jou. Ja, ja. Goedemorgen als je net afstemt. Het is Minerva waar u naar luistert. We gaan u even mee nemen in de teletijdmachine van professor Barabas naar The Times uit 1974. En Mrs. Grace.

Ondertussen is ons Marijke Elvis binnengekomen, luisteraar. Dus als u wat te zeggen of te vragen hebt, u mag gerust de telefoon eens nemen. 032-19-1727 draaien of drukken. En dan krijgt u haar aan de lijn. Dat was Luis Miguel en Sabor Ami. Goedemorgen. Welkom bij Minerva.

Madame die helemaal thuis hoort bij Radio Minerva, deze Brenda Lee. And it's not the end of the world today. Goedemorgen. Je weet, wij hebben elke donderdagavond een afspraak heel de zomer door hier in onze feesttent. Dat weet u ondertussen al wel. Maar als u nog niet geweest bent, dan nodig ik u eens uit om eens een dansje te komen doen op deze muziek van de jaren 70. En dat is op de Kastanje Drijf nummer 20, om juist te zijn, het adres waar u moet zijn. Daar staat die feesttent van Radio Minerva. En dan krijg je ook deze heren en dames van de Boys Town Gang op de dansvloer met I Can't Take My Eyes Off Of You.

En als we zo even het weerbericht hebben bekeken voor aanstaande donderdag. Dit gaat weer warm worden hier op Sint-Anneke. Maar je krijgt die scheldendries gratis erbij, hè, als je een dansje komt wagen. De Boys Down Gang was dit met I Can't Take My Eyes Off Of You. Dit wordt hem wel misschien onze laatste vocale in deel 1. Engelbert Humperdinck.

zijn oude hit, dacht ik, van meneer Vroger, René Vroger. Deze woman van Engelbert Humperdinck. En zo, luisteren, gaan wij zoetjes aan naar... Naar 9 uur, hè, Marian, zo is het, hè? Naar 9 uur gaan we, inderdaad. Moest even nadenken, het is nog een beetje vroeg voor mij. Zo gaat het. We gaan het met Jingle Dreamstone van de Stanley Black. Graag tot zo dadelijk, daaraan deel 2.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede stelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van Vias.
4: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
3: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel, een boete tot €50.000 en een rijverbod. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat meldde Russische media. Een vrouw probeerde in het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er is nu een terreuronderzoek geopend. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en de terugkeer naar daar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
6: Ja,
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Dag Robert, storen we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is er ook bij.
8: Hallo.
7: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
8: Allee, maar dat past toch nog?
7: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro.
9: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
8: Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
2: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
12: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
5: Goedemorgen Antwerpen.

Welkom luisteraar in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van zondag 2 augustus 2026. En je hoorde mijn allerbeste vriend, JD Veel, en let's not play those games that lovers play.

is altijd een beetje aangenaam wakker worden met deze mannen, met deze Chris Andrews en zijn Pretty Belinda. En laat mij u even meepakken naar een beetje rust op een zondagochtend. Zo even denken van, wow, lag ik nog maar in mijn bed. Deze is Dan Hill en Sometimes When We Touch.

Oh, wat mooi van deze dame, deze Dan Hill. Sometimes when we touch. Toen gaan we zoetjes aan naar 9:30 luisteren. En ik neem je mee naar het Minerva Café met Engelbert Humperdinck. Inderdaad, dit is Café. It was.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat hij niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Als je alleen bent, kun je af en toe eens komen dansen in de tent. Luister naar elke donderdagavond van 8 tot middernacht. Een uitnodiging van Tom Giles. Have you ever been lonely? And have you ever been blue? En dit is mooi op een zondagochtend zo even na 9:30. Deze Christophe en zijn Aline.

Franse chanson. Dat is Christophe met zijn Alineke. En zo gaan wij zoetjes aan naar 10 uur toe met de kikker in mijn keel. Die krijg je er gratis bij, hoor. Een uitspraak voor vandaag. You to me are everything. The sweetest song that I ever sing. This and the real thing.

Je moet het maar doen. De clip spelen en de Ronnie laten binnenkomen in de studio. Het is gebeurd, luisteraars. En dadelijk na 10 uur is hij er met zijn nostalgische klanken. En If I Give My Heart to You, dat was hij. Cliff Richard.

Nog zo'n 2 weken, luisteraars, denk ik. En dan is het zover, onze top 1000. En dan ben ik er al benieuwd hoeveel keer hij gaat genoteerd staan. Deze Elvis Presley met zijn Stuck on You. Zodanig na 10 is de Ronnie er, maar dit is nog de Rob.

0: is Helen Shapiro met You Don't Know uit onze popcornkast. Je weet ook, dat is aan de orde elke donderdagavond in onze feesttent. Popcorn, swing en jive. En af en toe een goeie boogie-woogie, als je het maar niet vergeet.
1: Zondags bij het ochtendgloren kan je Danny van Tichelen horen.

Mr. Johnny Tillerson en You Can Never Stop Me Loving You. Zo zijn we toe aan onze laatste vocale. Zo dadelijk na tienen is de Ronnie Wijzer. En zo gaat de muziek maar door hier via 98FM of via de streaming of via DAB+. Het is naar gelang wat je allemaal doet en hoe dat je luistert. En deze mannen die komen uit Madrid. Ze noemen zichzelf Los Bravas. En Black is Black.

Bravos als laatste met Zwart is Zwart of Black is Black. Wij gaan eruit, Langster. En wij maken graag een afspraak. Misschien donderdag, avond in onze feesttent. En anders vrijdagochtend op de radio. Salut allemaal.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
7: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
6: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel, een boete tot €50.000 en een rijverbod. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat melden Russische media. Een vrouw probeerde in het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er is nu een terreuronderzoek geopend. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en de terugkeer naar daar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambienaveraai. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer at Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom, welkom, welkom bij de Cocktails 2.0 op deze zonnige zondagvoormiddag. Aan de telefoon zit ons Mara Elvis en die kunt u altijd bereiken als u lid wilt worden of eventueel iets gewoon wilt vragen over het café, wat je daar allemaal kunt eten en wanneer dat de openingsuren zijn. En wij gaan hier verder van start met een lekkere ouwe.

van de vele groene Sperry Como met Hot Diggity. Wel bedankt Danny van Tichelen, dat was ik vergeten te zeggen, voor de vorige twee uurtjes om Antwerpen wakker te maken met Goeiemorgen Morgen. Wij gaan naar ons vast tramien van het eerste uurtje van Cocktails en we gaan naar onze hitlijsten. Op 2 augustus 1956 stond deze in de hitlijsten. When the

0: this is so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano.
1: Rosemary Clooney met Mambo Italiano. In de vorige waren natuurlijk de Platters. We gaan naar de hitlijsten van 1966, dus 10 jaar terug naar deze tijd. En daar vinden we iets dat heel gebruikelijk is vandaag, want de tramlijnen zijn natuurlijk weggevallen naar de linkeroever. Er zijn heel veel busstops bijgekomen. De Hollies.

Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva met Ronnie Meijs als uw gastheer.

0: En dit was natuurlijk Engelbert Humperdinck met zijn zoetgevoelige stem in The Still of the Night. We gaan naar de Vlaamse hitparade, de Vlaamse top 10 uit 1976. En dat was ook de doorbraak van onze Bart Kael met La Mamadora.
1: Cocktails 2.0 gaat grasduinen in de Vlaamse hitarchieven.

0: Trek de downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
5: Cocktails 2.0 met Ronnie Meijs. Aha.

De Pasadena's uit de jaren 80 met I'm Doing Fine Now. We gaan naar de hitlijsten van 1976, 2 augustus. En daar stond een heel mooi liedje op toen, op nummer 1. Sutherland Brothers and Quiver, In the Arms of Mary.

De nummer 1 op 2 augustus 1976. The Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver. Verleden week heb ik het nog met mijn vrouwtje gedaan. Met de voetjes waden in het water van de Noordzee. En dit liedje gaat erover. Ramsey Lewis, Wade in the Water.

Wade in the Water met de Ramsey Lewis Trio. We gaan naar 1986 en daar staat Rob de Nijs op 2 augustus in de hitparade, zelfs in de BRT top 30 met Alles wat ademt, ook een liedje dat in deze tijd van pas is.

Billy Paul's Only the Strong Survive, in het Vlaams gebracht door Gary Hegger, Als de zon verschijnt. We gaan het rustiger aandoen en op een heel mooi muziekje. John Travolta uit Saturday Night Fever verlaat op het laatst New York via de Brooklyn Bridge op de muziek van The Bee Gees. How deep is your love?

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
1: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In Brecht, in de provincie Antwerpen, heeft het zwaar gebrand in een appartementsgebouw. Dat meldt de brandweer. Het vuur sloeg over naar de andere appartementen in het gebouw. Alle bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Er is wel veel schade. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk deze maand te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Camping Federatie. De impact van de branden op reizigers blijft beperkt. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in De Zondag. Gert Verhoeven.
4: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft daar heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd, soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30 kilometer konden uitwijken.
3: De afgelopen weken werden in het zuidwesten wel tienduizenden campingtoeristen geëvacueerd, maar voor hen werd een oplossing gevonden. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Op verzoek van een aantal landen en Iran in afwachting van een akkoord. Dat schrijft Trump op zijn sociale media. Hij zegt ook dat Israël zijn goedkeuring gaf. Iran en Israël hebben Trumps uitspraken nog niet bevestigd. Saudi-Arabië bevestigt wel dat de Saoedische kroonprins met Trump heeft gebeld om escalatie van het geweld te voorkomen. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
8: De Robert? Wie is dat?
7: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
8: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
7: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
8: Zwaasdingen?
7: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
8: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zei die had ook nog van alles liegen.
7: Robert de expert. 03 226 93 93.
8: Welk bedrag had hij nog gedacht?
7: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
9: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci ImmoBiep.
11: Aha. Minerva.
12: Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva. Met Ronnie Meijs als uw gastheer.

You Were Always On My Mind. Zeer bekend geworden door Elvis Presley, maar dit was het originele van de singer-songwriter Willie Nelson. You Were Always On My Mind. En over Elvis gesproken.

0: Zo, 6 minuten rock and roll aaneengemixt door Jive Bunny in de Mastermixers. We gaan op weg naar een Franse chanson. Mark Hamilton, Comme j'ai toujours envie d'amour.
1: Cocktails 2.0 met Ronnie Meijs.

samen het bootje in naar de rechter overgaan met Bing Crosby en Prinses Grace Kelly, True Love. Nog een paar weken en het is zover. Onze top 1000 komt eraan. Onze Wilfried loopt hier al zwetend en puffend rond van alles samen te stellen. En weet u nog wie er vorig jaar de hoogste binnenkomer was, waar ons Simonneke, denk ik, een grote prijs mee had gewonnen? De deze, Connie Francis, Stupid Cupid.

0: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet drinken, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaag op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva. Met Ronnie Meijs als uw gastheer.

Hang on in there, baby, Johnny Bristol. En vriend, collega Lea Dujardin is ook terug uit vakantie, want hij is hier volop bezig met zijn platenkast, oftewel een cd-bakje, binnen te schokken. Ik zou zeggen, blijf nog zeker luisteren. Stay a while, Lee Lynch.

Een plaatje, als je dat opzoekt in Google, veel vermeld wordt als Barry White, maar het zijn wel de Manhattans met Kiss and Say Goodbye. En die goodbye wordt misschien wel gezongen door

0: Dat was natuurlijk niet Johnny Ray, maar Jerry Jackson. Ik was een beetje in de war gebracht door mijn collega Léa Dujardin, die de Zweedse kok van de Muppet Show nadeed, maar dan met cd's in de lucht smeet.
1: Paese mio, che stai

Zo, dat was de laatste vocale voor dit uurtje van Cocktails. Zo dadelijk mijn vriend en goochelaar Leo Dujardin met zijn platenkast. Volgende week, denk eraan, is het een tutti frutti en een cocktails ingeblikt. Vrijdag moet ik op mijn maandelijkse controle bij het USA. En zaterdag en zondag tweemaal een huwelijksfeest. Maar het gaat heel goede muziek zijn. Nog veel plezier met de collega's. En tot over 2 weken.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: In Ceuta vreest de politie nog meer slachtoffers na de migratiecrisis daar. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Er werden al 67 lichamen geborgen, maar er zouden nog heel wat slachtoffers in het water liggen. Vrijdag bestormden zo'n 60.000 migranten het stuk Spaans gebied in Noord-Afrika via Marokko. De EU-landen komen dinsdag digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
7: Er is dat bekende migratiepact dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren. Maar het gebeurt dan toch en ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
6: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Anneleen van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden. Dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. In de Amerikaanse staat Washington is intussen de noodtoestand uitgeroepen voor bosbranden. Duizenden inwoners moesten evacueren omdat het vuur hun huizen bedreigt. In totaal staat er bijna 90.000 hectare natuur in brand, verdeeld over 12 brandhaarden. De regio kampt met extreme droogte al voor het 4e jaar op rij. En ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet Hongarije zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de kerncentrale te koelen. Maar dat is dus nu niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En verschillende voetbalbonden en voorzitters wereldwijd willen dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. Aanleiding is alle heisa rond de omstreden plannen van Infantino. Die wilde aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op en hij besloot de plannen te schrappen. Onder meer de UEFA is nu het vertrouwen in Infantino kwijt en eist dat hij ontslag neemt. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer uit thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxe, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

De platenkast zondag editie. Ja, wij zijn terug uit onze startblokken geschoten naar een maandje platte rust, hè, zal zeggen. Ja. Batterijtjes opladen en dan een Johnny Mathis erop met Begin de Begin. Ik moet nog Ronnie 2.0 bedanken voor zijn cocktails. En natuurlijk Marja, die zit nog altijd aan de telefoon voor vragen en suggesties te beantwoorden. Op 03 219 17 27. En het zonnetje schijnt en dat mag geweten worden.

Op een zonnige zender hoort zonnige muziek, hè. En dat was Julia Iglesias met Quiereme. En dan hadden we net daarvoor nog een tune van overbekend, het programma op televisie, Banana Split, hè. Zo'n beetje de fratsen uithalen. Ik heb net voor de vakantie ook een frats uitgehaald met een collega. Ik heb hem naar de winkel gestuurd voor snel lopende smeerolie voor de auto. Maar ik heb hem nog niet teruggezien.

Een gelegenheidsduetje, hè. De uitvoerders zijn Sydney Devine en Tommy Scott met het duetje How Wonderful to Know en Yours. Eentje van Engelbert Humperdinck is ook altijd meegenomen, hè. A Place in the Sun.

0: Trek uw downschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoe ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.
5: De platenkast op zondag met Leo Dujardin.

0: In Vlaanderen bekend geworden als winnaar van de eerste Soundmic Show op VTM. Wim Ravel met Wat ben ik blij. Annelies is ook nog een van zijn bekende nummers.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

We hadden eerst Frankie Lane met 16 Tons, uitgebracht in 1956. En natuurlijk deze, hè, speciaal voor onze telefoniste, want het is weer leuk dat zij daar in Studio 2 zit. It's Now or Never. We gaan nog eentje van Clarence Frogman erop gooien en dan is het weer bijna tijd voor... Ja, het tijd zijn en nog zoveel meer. Tot zo!

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, rookt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
4: Het is nu 1 uur.
5: Goedemiddag. Radio Minerva.
6: Er zijn nu al 72 doden geteld nadat de afgelopen dagen tienduizenden migranten Ceuta probeerden te bereiken. Dat meldt de Spaanse binnenlandminister. Ceuta is Spaans gebied dat in Noord-Afrika ligt. De migranten probeerden er vanuit Marokko al zwemmend naartoe te gaan om dan zo tot in Europa te geraken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen overmorgen digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
7: Er is dat bekende migratiepact dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
6: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Anneleen van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden. Dat meldt de lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. Ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet het land zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de centrale te koelen. Maar dat is nu dus niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En in ons land kondigt het KMI code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. En in de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de slotetappe. Wout van Aert won al 3 etappes en hij draagt ook de blauwe leiderstrui. Hij gaat vandaag dan ook vol voor de winst om zo ook het eindklassement binnen te halen.
8: Het is op papier de makkelijkste etappe, maar we moeten nog steeds zorgen dat we de controle over de koers kunnen bewaken. Dus onze bedoeling is om die leiderstrui te verdedigen. En als we een sprint van kunnen maken, dan gaan we ons opnieuw smijten voor de winst ook.
6: Aankomst is voorzien rond 4:30. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
9: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
4: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Een medley van Cliff Richard om ons tweede uurtje te starten. Hè. Come Go With Me, The Dream Lover en Since I Don't Have You. Met Julie Rogers gaan we verder met Almost Close To You.

Met ons lijstje van de Crooners. Frank Sinatra eerst met Chicago. En dan deze, hè. I've Gotta Be Me met Sammy Davis. Diana Martin, die kent er ook wat van, hè. What If I Love You?

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: De platenkast met Leo Duchardin.
7: Al uw favoriete platen van toen.

Ja, hij hing aan de telefoon, hè. André Hazes, ik bel. En dan heb ik hier een Duits plaatje van de Manuela. Kussen unter den Regenbogen. Hoppa. MUZIEK

Het was Boogie Time op de radio natuurlijk met I'm Mad At You met Moon Mulliken en All By Myself met Fats Domino. Ik ga nog even de breasting loslaten voor wij hier stilletjes aan afsluiten.

0: Dat was onze laatste vocale, Solomon Burke, Since I Met You Baby. Vanavond zijn wij er terug van de klok van 10 tot 12 middernacht met platenkast Late Night. Nog een fijne zondag met de collega's en tot volgende week. Tada!
1: I'm going home. I'm going home. I'm going home.
2: Why?

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen.
6: In Antwerpen is de Kennedy-fietserstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
7: Het gaat om een heel dikke leiding, 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
6: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde wel nog altijd oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En het KMI kondigt code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. Zonnig deze namiddag, bij maxima tot 32 graden. Morgen dus nog wat warmer, tot 36 graden en code oranje. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond de 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma, luister goed, kom aan.

0: Bedankt collega Leo Dujardin voor de voorbije uurtjes en welkom beste luisteraars bij Radio Minerva. De zon schijnt buiten, maar de zon schijnt ook binnen, want wij wisten voor vandaag niemand minder dan Patrick Gijpen te strikken. Wil u weten wie Patrick is? Heel gemakkelijk. De man, een van de resident DJ's van de Chalet, en die sfeer gaan we vandaag helemaal terug oproepen. Welkom Patrick.
1: Goedemiddag, Sis.
0: We hebben het al een aantal keren gedaan, maar dan op dinsdagavond. Maar het is plezant op een zondagmiddag, hè? Ander publiek. Vooral mensen die de Chalet nog goed gaan gekend hebben. Hè?
1: Ik hoop dat. Ik hoop voor hen. Misschien dat we kunnen helpen met de muziek van toen tussen onze praatjes te spelen. Of omgekeerd, om de mensen te inspireren op wat er in de jaren 70 in het stationskwartier van Antwerpen absoluut leefde.
0: Oh ja, gaan we doen. Hè? En dan kunnen we best beginnen met dit nummer, hè? Door jou gekozen.
1: Michel Fugain.

0: Marshall Fugain, Zombie Bazaar, ongelooflijke groep, hè?
1: Ja, een bende hippies uit mei 68 die samen theater en ook muziek maakten voor dat theater. Hij heeft verschillende fantastisch goede nummers opgenomen.
0: Ja, Belle Histoire is...
1: staat ook op deze LP trouwens. Ja. Uit 1971, dus een jaartje voor ik in de Chalet begon. Ik ben in 72 in de Chalet begonnen.
0: De Chalet was gelegen in de Annezestraat. We gaan straks helemaal door het stad wandelen.
1: Naast de Nossepoort.
0: Naast de Nossepoort. De eerste Nossepoort, hè, want daarna was de tweede Nossepoort op...
1: De
0: vrijdagmarkt, ja. Oké. De Chalet, wat was dat voor een café?
1: Eigenlijk was de Chalet een van de eerste cafés waar de jukebox al vervangen werd door een DJ. Je had de club The Stones op de Roosevelplaats van de Nederwaard. Het was ook een club die ingericht was als een club begin jaren 70. Dat was heel nieuw toen als concept. Met een dansvloer, in de Stones waren dat van die grote plexi zuilen waarin dat een vloeistof zat. En daar zat dan licht onder. Dus dat was allemaal heel speciaal. De Chalet had dat niet. Dat was echt ingericht als een après-ski bar, zeg maar. Toen was après-ski nog niet zo beroemd of bekend. En het was gek van in een soort van Zwitserse chalet binnen te stappen als je in Annezestraat waart. Ja. Maar het concept van de Chalet was qua muziek vooral dat er geen DJ, geen jukebox meer stond, maar dat die vervangen was door een DJ.
0: Ook overdag?
1: Ook overdag, ja. Overdag draaiden er vooral grote Revox bandopnemers met van die grote spoelen die diezelfde muziek die wij dan s'avonds opnamen of speciaal s'namiddags kwamen opnemen, afspeelden voor de mensen die daar een koffietje of een thee kwamen drinken. Dat was toen gewoonlijk ook al met een beetje avocaat erbij of een beetje Grand Marnier. Er werd toen echt veel alcohol gedronken, ook overdag. En dan in de vooravond begonnen de bioscoopzalen open te gaan. En dan kwamen de mensen van buiten de stad, van de parking. Die kwamen dan naar de stad, ofwel met de trein of gezamenlijk met een hoop in de auto, om naar de bioscoop te gaan. En die bioscopen die hadden hun informatie over welke film waar speelde. Er waren toen tientallen zalen in de buurt van het station. En dat waren de zogenaamde kaskes. Ja. En daar hingen de films met een aantal fotootjes of illustraties in het kaske, met daarbij de uren waarop die film gespeeld werd. Dat was in de Appelmanstraat. Ja. En de Appelmanstraat was eigenlijk de verlengenis van de Annezestraat.
0: Ja, aan de andere kant. Hè.
1: Ja. En dus de mensen gingen dan ofwel in de Memling op de hoek iets drinken of op de Keizerlei, wat toen ook een bekende plek was om op terras iets te gaan drinken. En mensen die meer een ondersteuning wouden van muziek of in de winter niet buiten wouden zitten, die kwamen dan in de Annezestraat in een van de kroegen daar. Ja. Of in de Chalet.
0: En ja, het best in de Chalet. Hè.
1: Natuurlijk, het beste.
0: Daar was het altijd feest, laten we zo zeggen. Ja. Speelde mij, dat werd ook wel, dat gebeurde wel, hè, als er mensen op tafel begon te dansen.
1: Ja, ik heb dit nummer gekozen omdat eigenlijk is dit een jive, een plaatje om met twee te dansen en te jiven. Maar het is een nummer wat illustreert hoe muziek in de jaren 70 nog gemaakt werd. In de jaren 60 was muziek sowieso allemaal akoestisch. Jongens met een gitaar, een drummer, een basgitaar. Langzaam werd de elektrificatie doorgevoerd in de popmuziek met de Stones en de Beatles en een aantal andere groepen. En ook de Animals was een heel bekende groep. En de man die de Animals had opgericht was Eric Burton. In der tijd toch samen met Brian Auger. En hij heeft nog samen gespeeld met een aantal andere grote rockbekenden. En in 70 is hij de studio ingedoken met een bende gekleurde mensen die allemaal een andere indruk op muziek hadden. En dit nummer bijvoorbeeld is gewoon in de studio ontstaan uit het niks, is op 3 kwartier tijd opgenomen. En de aanleiding om het nummer op te nemen of om tot die jam sessie te komen die uiteindelijk tot het nummer heeft geleid, was het feit dat Lonnie Jordan, de pianist van de groep, een glas rode wijn had gemorst over het mengpaneel dat ze nodig hadden om de opname te doen. En dus noemt het nummer ook Spill the Wine.

Dat in de chalet gedraaid werd, vanwege het feit dat de mensen daar naartoe gingen voor en na de bioscoop. Ja. Als er dan grote films waren met een leuke soundtrack, dan pikten we daaruit een nummer wat we ook in onze playlist zetten. En ook muziek van de televisieseries, want er werd toen heel veel naar zwart-wit tv gekeken. Ja. In de jaren 70 was het nog niet in kleur. En heel veel series waren bekend en beroemd, waaronder Barretta. En van Barretta is er ook Barretta's Theme, de titelsong van de tv-serie, wat gecomponeerd was door Dave Grushin, iemand die later ook in de jazz scene heel veel fantastische platen heeft opgenomen. En dit is de versie van Sammy Davis Jr., die we ook heel vaak in de chalet speelden, net zoals Dean Martin, Frank Sinatra, de grote Las Vegas-sterren, passeerden ook de revue in de chalet.

0: Ja, bangelijk nummer, hè. Ik herinner me het feuilleton nog met Witte Kakker toe.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk als je ook beseft hoe kort dit nummer eigenlijk is.
0: Ja.
1: En in die tijd, jaren 70, draaiden we hoofdzakelijk eigenlijk 95% singles. Het waren allemaal kleine plaatjes. Het singleformaat was perfect uitgevonden voor de jukebox.
0: Ja.
1: En toen waren er geen maxi-singles of LP's waren er al wel, maar die hadden een ander doel. En de singles was de markt waar wij moesten... langzaam van de jukebox naar de DJ in het donker, naar de DJ in het licht evalueren. En dat is ook gebeurd in de jaren 70. Dus in de chalet, in het begin stond ik zowel achter de kassa als achter twee draaitafels. Die twee draaitafels waren toen Lenco L75's, waar je nog kon pitchen tussen 15 en 78 toeren. Dus je kon pitchen betekent een plaat heel snel draaien of heel traag laten afspelen. En de singlemarkt was waar wij het moesten mee doen. En ik stond in de chalet achter de toog met mijn rug naar de mensen. Want de discobar was ingebouwd in de achtertoog. Daar stonden die twee pick-ups. Ik stond recht. Ik had geen stoel of zo om op te zitten. Dus de draaitafels stonden vrij hoog. En boven de draaitafels waren er schuiven en kasten waarin de platen allemaal zaten.
0: Amai.
1: En dus elke 3 minuten, zeg maar, moest er een nieuwe plaat gemixt worden met de vorige. Want dat was ook nieuw. Dat muziek niet achter elkaar gespeeld werd, maar toen ook al gemixt in elkaar, om een flow te krijgen dat de mensen bleven dansen. Tegelijkertijd met die plaatjes om de 2,5 minuut te moeten verwisselen, dus nieuwe plaatjes, niet alleen te zoeken, op te leggen, te cueën en af te spelen, moest ik ook de kassa doen van de zaak. En de kassa van

0: de zaak. Die stond aan de andere kant, dus achter mijn rug. En ik moest de kassa doen voor 4 of 5 garçons. Amai. En 3 barmannen. Terwijl we de platen speelden. Dus het was een multifunctioneel.
1: Jij bent multifunctioneel, ik hoor het.
0: Dus de volgende plaat die we samen gekozen hebben is Hang On In There Baby.
1: Ja.
0: Dat lijkt een one-hit wonderplaat, want Johnny Bristol heeft maar 1 plaat die het echt gemaakt heeft. Nadien heeft hij nog wel een aantal opnames gedaan die fantastisch waren, goede platen gemaakt.
1: Zeker.
0: Maar Johnny Bristol was een van de huisslaven of een van de mensen die in vaste dienst bij de Motown Hit Factory, samen met David Norman en Norman Whitfield. Hij heeft verschillende fantastische nummers gemaakt. Onder meer heel veel hits voor Junior Walker en de All-Stars. Ook voor Gladys Knight en de Pips. Ook voor Diana Ross. Ook voor Marvin Gaye en Tammy Terrell. Allemaal heel bekende nummers. En in een later leven, na de jaren 70, heeft hij ook nog voor Tom Jones, Melina Shaw, Johnny Mathis, Jerry Butler en zelfs Bos Cax gewerkt. Niet alleen als componist, als tekst- en liedjeschrijver, maar ook als producer. Dus Bristol is
1: multifunctioneel. Het zijn Patrick Kappen, maar dan achter het toetsenbord.
0: I haven't said that.
1: Hang On In There Baby is wat wij vandaag voor u spelen.
0: Genieten.
1: Mm-hmm.

0: Als je daarop kunt blijven stilzitten, ja, dan is er iets met je heupen volgens mij.
1: Inderdaad. Ik herinner me nog, toen deze single uitkwam, had ik hetzelfde gevoel dan wanneer Love Team van Love Unlimited Orchestra uitkwam. Ja. Je hoorde die plaat en je dacht, de personen, de mensen, de muzikanten die dit gemaakt hebben, die moeten er nog heel veel meer van dit soort maken. Ja. En daar kijk ik naar uit. En met Barry White is dat gelukt, want die heeft nadien ongelooflijk knappe muziek gemaakt, die ook op Minerva heel veel gedraaid wordt. Amai. Die dus heel veel mensen beroert. Bristol heeft dat niet gedaan in eigen naam, of toch niet zo succesvol dan Barry. Maar hij was wel diegene die achter heel grote nummers zat van heel grote Motown-artiesten. Dus dat maar even om het aan te halen, dat in de jaren 70 echt ongelooflijk goede muziek is gemaakt. De volgende plaat is daar ook getuige van. Dat is een vrouw. Het is trouwens een hele, hele mooie vrouw die Frida Payne noemt. Zij komt ook uit de Tamla Motown stal. De hit Hitsville USA in Detroit. En heeft daar een plaat opgenomen, meerdere platen opgenomen, maar de beste plaat die ze ooit heeft opgenomen was een nummer van Holland Dozier Holland. Ook een van de hitmachines die heel veel nummers schreven voor Motown. En dat is Frida Payne. En Frida Payne schreef Band of Gold. Ook een fantastisch leuk nummer om op te dansen.

0: Frida Payne en Band of Gold, gekozen door onze gast van vanmiddag, Patrick Grijpen, destijds de resident DJ van De Chalet, waarmee we deze middag even een tourje doen rond het stationsbuurt van toen. Hè.
1: Ja.
0: Het ziet er helemaal anders uit. Ik ben er vorige week nog eens doorgelopen en er liepen bijna traantjes langs mijn ogen.
1: Wel, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een groep die ik al een tijdje onderhoud op Facebook en dat draait alles rond De Chalet en daar zijn heel veel interacties, moet ik zeggen. Na al die jaren zijn er nog heel veel mensen die er ooit geweest zijn die ook graag opvolging willen hebben over wat gebeurt er vandaag met die muziek, met die muzikanten, met die buurt ook. En iedereen is schijnbaar heel, heel erg gekwetst als je in die buurt komt en je loopt zowel in het stationskwartier, de gemeentestraat,
0: dus het Astridplein,
1: de Keizerlei. Ja, dus die buurt is onherkenbaar veranderd. Ja. En dat is door verschillende omstandigheden. Ik denk voor een groot deel door het feit dat die bioscopen ook, die cultuur, dat die helemaal weggevallen is op een bepaald moment. Want die was in de jaren 70 de grote volkstrekker van de stationsbuurt. Toen was het station helemaal onderkomen. Was eigenlijk niet meer mooi. Was niet onderhouden. Dat hebben ze wel helemaal in orde gebracht. Dat is fantastisch hoe dat gerestaureerd is geweest. En hoe dat ook gekoesterd wordt vandaag.
0: Ja.
1: Maar die straat, de restaurants, de cafés, het hele uitgaansleven, dat mensen zich lieten zien en graag anderen zagen.
0: Ja.
1: Dat is allemaal een beetje voorbij in die buurt in elk geval. En dat is ook schrijnend dat dat bijna overal in Antwerpen zo is.
0: Ja.
1: Dus in die groep daar kunnen de mensen ook altijd lid worden om meer van deze muziek en van die artiesten te
0: volgen. En hoe
1: heet
0: die groep? De Chalet?
1: Dat is gewoon De Chalet.
0: De Chalet, ja. Oké, op Facebook. Ja. Allen daarheen. Ja, ik ben een vast lid dus.
1: Ja, nu dit programma op deze zender, vooral op Minerva, daar kan je natuurlijk over geschiedenis praten. Want heel veel mensen die deze zender volgen, die volgen ook de geschiedenis van de muziek. Doordat ze nostalgisch de oude muziek ook koesteren. De volgende plaat die we gekozen hebben is een plaat van de Tramps. En lang voor zij in Saturday Night Fever met Disco Inferno een monsterhit hebben gescoord, hebben ze een heel oud nummer uit een musical gecoverd en daar ook een jive-plaat van gemaakt. En dat was ook in die tijd een collectors item. Die plaat kon je bijna niet vinden. Enkel op import was die te krijgen. Het was trouwens ook enkel maar op een album, op een LP dat die beschikbaar was. Kon je niet op single kopen. En die kwam uit in 1972. En dat was een opname van een nummer dat vroeger door Judy Garland en Nelson Riddle en de Coasters, de mannen van Jacke die Jack, op plaat was gezet. Ook Frank Sinatra had er een hit mee in 1972. De groep in kwestie, de Tramps, hebben van Zing Went the Strings of My Heart ook een fantastisch goed jive nummer gemaakt, wat in De Chalet heel populair was.
0: We gaan direct luisteren, maar nog even dit.
2: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: Wel een heel diepe stem, hè? Maar contrasteert mooi natuurlijk tegen de rest, hè?
1: Dat is waar. En om een oud nummer uit een musical te liften en daar dan dit van te maken in de jaren 70 is fantastisch. Je merkt ook dat die disco flow er al een beetje in zit. Het
0: ja.
1: is geen rock of geen funk of geen soul. Dit is echt al disco.
0: Ja,
1: de ritme.
0: Ja, marsritme eigenlijk. Hè.
1: Ja.
0: Disco is gewoon 1-2-1-2.
1: Absoluut. 4-4-4-2-4.
0: Ja, 4-4-4-2-4.
1: Ik merk net, Sis, want ik ben even ook op het internet, dat er 8 nieuwe aanvragen tot lidmaatschap van De Chalet op Facebook zijn bijgekomen. En bovendien, Facebook houdt ook een geheugen, heeft ook een geheugensteun. Hij vertelt me net dat ik 6 jaar geleden exact op deze dag ook bij jouw programma heb gemaakt.
0: Ik wist het.
1: Dus jij wist dat.
0: Ja, 6 jaar geleden. Tijd vliegt voorbij. Hè?
1: Tijd vliegt, inderdaad. Nu, De Chalet was natuurlijk een club waar in de stad, zonder dat er een dansvloer was, heel veel popcornmuziek gedraaid werd. Dat had deels te maken met het feit dat popcornmuziek en vooral de DJ's die muziek toen hadden, heel exclusief waren. Er waren maar een paar DJ's die platen allemaal hadden. De oorsprong kwam van Gerrit en Gilbert. Gilbert uit Mechelen en Gerrit de DJ van de popcorn in Vraassenen. De man die voor mij draaide in De Chalet was Luc Franke, de broer van Gerrit. Dus die had toegang tot die platen. Ik was een goede vriend van Gilbert en eigenlijk heeft Gilbert mij in de markt gezet als DJ door het feit dat hij mij zijn popcornplaten heeft gegeven om te draaien. Dus het was een kleine in-crowd die plaatjes hadden en kon draaien. En al die platen waren allemaal collectors items. Dus bijna niemand kon die platen vinden. Er waren geen echte hits uit Amerika. Er werd natuurlijk veel Tamla Motown gedraaid in de popcorn en andere jive platen die wel commercieel waren. Maar de essentie van de muziek was eigenlijk heel moeilijk te vinden, plaatjes waar je fantastisch kon op jiven. Een van de nummers die ook als je bovenop een tafel stond, want in De Chalet was er geen dansvloer.
0: Nee.
1: Dus de dansvloer was eigenlijk 50 vierkante centimeter groot. En daar stond je bovenop een tafel, want de club zat zo vol dat je nergens op de vloer kon dansen of staan. En een van de platen die de mensen echt tot de waanzin dreef, was deze Oopie Day by de Lloyd Price Orchestra.

0: Ja.
1: Heel goed, Sis, dat je dat laatste stukje hebt laten horen. Met
0: natuurlijk.
1: Die Hammond-orgel.
0: Natuurlijk,
1: dat
0: een
1: is
0: B3.
1: De clue,
0: een B3, dat is toch alles. Is trouwens ook een van de weinige platen, uit die tijd toch, die mee een einde werkte. Hè? Want
1: absoluut.
0: Dat was toen nog heel veel uitveeën.
1: Fade out.
0: Hè, dan. Ja,
1: ja, dat is eigenlijk een nummer van 1963. Dus dat is van een hele tijd voor ik als DJ begon. Want ik was dan, de 63 was ik echt wel heel, heel jong. Ik was wel behoorlijk actief met muziek. Want ik kom uit een gezin met 7 kinderen, 5 jongens en 2 meisjes. En die waren allemaal toch behoorlijk met muziek bezig. Okay. Mijn broer speelde instrumenten, of 2 broers speelden instrumenten. Ja. De een saxofoon, piano. De ander was altijd met piano bezig. Later met zo'n elektronisch orgeltje en zo. Ja. En ik had 1 broer, die was 3 jaar ouder dan ik. En die heeft eigenlijk de microbe van het DJ'en in mij gebracht. Want hij had een discobar gebouwd. Dat was heel handig. Met 2 pick-ups ook en een versterker. Maar hij speelde meer Creedence Clearwater. Was zo'n de rock die hij het liefste hoorde. Maar ook Adamo en uiteraard Wiltura. Heel de familie was gek op die jongens. En natuurlijk in mijn puberteit, 12, 13, 14 jaar, dan wil je anders doen dan je broers. Dus ik was gek op Boudewijn de Groot, wat toch een behoorlijk aantal aangebrande teksten had voor in een katholiek gezin in de voorkamer gespeeld te worden op een bepaald volume. Met een van mijn absolute lievelingsplaten was de dubbele LP van The Who, over Tommy. Dat was een rockopera. Nacht en Ontij van Boudewijn de Groot, ja, dat was een openbaring. Die komt nu plotseling terug in de media, omdat het schijnbaar de allerenigste goede conceptplaat is in de Nederlandse taal die ooit is uitgebracht. En dat was een fantastische LP. En verder, als ik dan muziek speelde die tot dansen bracht, dan was het Uriah Heep, Led Zeppelin, eigenlijk de harde muziek voor die tijd, hè, wat je nu metal of hard rock zou noemen. Omdat ik natuurlijk me wou distancieren van mijn broer die een beetje ouder was, dat hoorde erbij. En ik heb hem dan een beetje opgevolgd in dat DJ'en. Al heb ik met die drive-in installatie, want zo noemde dat toen, hè, een drive-in discotheek. Heb ik maar een paar keer gewerkt op vuiven van de Giro en de Scouts. En op een privéfeestje hier en daar. Maar dan ben ik snel in het clubcircuit terechtgekomen. En eigenlijk bijna onmiddellijk met Gilbert Govaert in contact gekomen. Die mij liet draaien in een van de beste clubs van Mechelen toen. De Bull Club. Waar ze dan oldies draaien en soul en reggae. Was heel nieuw. Fantastische platen allemaal.
0: En dan was je vertrokken.
1: En dan was ik vertrokken.
0: Okay.
1: Nu, de volgende plaat is ook uit dezelfde tijd, 1967. Dus ook voor ik begon te draaien eigenlijk. En heb ik leren kennen door Gilbert. Was ook een popcorn oldie. De titel is I Can't Get Satisfied. En dat zat een beetje in de lijn met I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones. Die alle mosterd bij de zwarte gingen halen. Dit is Brother Jack McDuff. Een goede jazz soul plaat.

0: Indien Ramsey Lewis het Hammondorgel ooit zou bespeeld hebben, dan zou dit een perfect nummer van hem kunnen geweest zijn.
1: Maar ja, ja, ja.
0: Hij heeft enkel maar piano gespeeld, dus...
1: Of onze eigenste Dirk van der Linden, hè?
0: Ja, dat is
1: die
0: ook
1: zou
0: een
1: het ook perfect kunnen spelen, hè? Ja.
0: Het is wel zeker dat deze noten niet eerst op muziek zijn geschreven,
1: nee,
0: voor ze gespeeld werden. Het is duidelijk een geïmproviseerd nummer. En ook zo eentje wat heel snel is ingeblikt met een goede handklap op de achtergrond. Maar zo'n positieve sfeer, ongelooflijk. Iedereen op de tafels.
1: Ja, iedereen op de tafels. Wij gaan even pauze nemen. Tijd maken voor reclame en journaal.
0: Ja.
1: En daarna zijn we helemaal terug. Maar we doen dit nog met een stukje van Shaft.
0: Ja, en dat is een historisch nummer, denk ik, hè? Isaac Hayes wordt wel eens bestempeld als een van de originele disco-nummers vanwege het ritme. Maar Shaft is een zo'n fantastische compositie dat ze ook binnenkwam als Out of This World.
1: Tot zo, tot na de klok van 3.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
3: Het is nu
4: 3
3: uur.
4: Goedemiddag. Radio Minerva van Antwerpen.
5: In Antwerpen is de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
6: Het gaat om een heel dikke leiding, 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever, maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
5: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten en ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. En in Blankenbergen heeft een toerist zich vastgereden op de trappen naar de zeedijk. Een Nederlander van 74 volgde er naar eigen zeggen blindelings zijn GPS toen het misliep. Mogelijk was de man verstrooid. De wagen zal nu worden getakeld. Er raakte niemand gewond. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobokken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nobokken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nobokken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
10: zeg?
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Heel normaal welkom, beste luisteraars, bij Radio Minerva op zondag Minerva. Met in Studio 2 de resident DJ van de Chalet destijds, Patrick Grijpen. Allemaal welkom.
1: Goedemiddag.
0: Mooi weer
1: buiten trouwens.
0: Ja. Rock de boot. Deze boot blijft goed liggen natuurlijk.
1: Gelukkig, ja, we zitten maar hier ook naast het water.
0: Dus, ja.
1: De verbinding met de boot. En voor Antwerpen telt dat helemaal. De verbinding met de boten.
0: Ja.
1: Want het statiekwartier, ook al was het vrij ver verwijderd van de haven, zat in die tijd toch overdag en 's nachts en 's avonds vol met zeemannen. Gemengd met de mensen van de buiten die naar de bioscoop kwamen of kwamen uitgaan in Antwerpen. Gemengd met de echte Antwerpenaars natuurlijk.
0: Ja.
1: En als je in die tijd door het stationskwartier wandelde en je liep voorbij de Panaché en de Rolmops en La Sirena en Benny's, het restaurant, langs de Funk You, de President, de Pop King, allemaal in die buurt, de Monsieur, zag
0: allemaal
1: je wel niet,
0: het
1: was op het eerste verdiend.
0: Ja.
1: En dan hoorde je heel vaak Rock the Boat, maar dan hoorde je een andere plaat nog vaker. En soms was het zelfs alsof die asynchroon achter elkaar een beetje out of tune elkaar opvolgde. Van de ene discotheek naast de andere, overal dezelfde plaat. Nochtans was die plaat helemaal niet wat ze bedoeld was. Het was een plaat, een nummer geschreven door Casey Kasem van Casey and the Sunshine Band. En hij had het nummer opgemaakt, geschreven. Hij wou het inzingen, maar zijn stem ging niet hoog genoeg om de tonen te halen die je moest halen om dat nummer te zingen. En dus was hij in de studio en had hij gevraagd aan Gwen McGray, een zangeres die toen ook in studioopnames vaak gebruikt werd, of zij het nummer wou inzingen. Maar Gwen was nergens te bespeuren op de afspraak. Toen ze het nummer moesten opnemen. En de manager, toenmalige manager en ook man van Gwen McGray, die hing wel rond in de buurt. En om de tijd te doden dacht hij van, ik zal het misschien eens even inzingen. En hij gebruikte een falsetstem, dus een hele hoge stem. En het nummer, want in de studio zaten drie muzikanten plus de zanger, George McGray, was meteen in één take of twee takes op de band gezet. En klonk zo goed dat Casey Kasem besloot om dit uit te brengen als een single. Het was een wereldwijd ongelooflijk succes, wat jaren overal heeft gespeeld door de speakers van de beste discotheekinstallaties. George McGray, Rock Your Baby.

0: Ja, ze trekken veel op elkaar in. Ja, ik kan begrijpen dat die mooi in elkaar konden vloeien.
1: Ja, er zit ook al een beetje van die elektronische beats onder. Zo. Ja. Het was nog niet uit de typische new beat beatboxjes.
0: Nee.
1: Maar het was dan wel niet meer helemaal live gespeeld. En net zoals Cerrone gebruikten sommigen ook de opname, en de Beatles deden dat trouwens ook, van een repetitieve ritmesectie die dan op band gezet werd en met een bandnemer opnemer, ja, met een hele lange band langs andere spoelen teruggespeeld werd, zodat er een loop ontstond en dat de drummer eigenlijk niet meer live moest drummen, maar dat het ritme altijd hetzelfde bleef. Ja, en dat werd dan gemixt in de plaat.
0: Trucken van de voor noemen ze dat.
1: Trucken van de voor. En dat heeft heel erg geholpen naar die ontwikkeling van disco, want eens dat je die 4x4 juist had, dan kon je daarop allerlei soorten muziek maken die dan heel erg aansloeg, want iedereen wou dansen in die tijd.
0: Tuurlijk.
1: Dus
0: de volgende zeg, maar de teleurgang eigenlijk van heel het gebeuren. Hoe is dat gebeurd, Patrick?
1: Wel, in Antwerpen heb je altijd verschillende hoogtepunten gehad in een bepaald centrum van de stad, die een tijd hebben aangehouden, die een tijd hebben geduurd. En nadien verplaatste dat hoogtepunt zich dan naar een totaal andere plek in de stad. Mm-hmm. Antwerpen heeft op sommige momenten verschillende hoogtepunten op verschillende plekken in de stad tegelijk gehad. Maar het probleem is dat dat nooit kan uitgroeien tot iets groots, langdurend, omdat die met elkaar in concurrentie zijn. Ik ben bijvoorbeeld begonnen aan het stationskwartier. Ja. Eerst op de Frankrijk Leij in de club van Herman Braunstein, in de kelder waar later de pianobar was. Dat noemde toen de Bulclub. En van de Bulclub ben ik naar de Monsieur gegaan in de gemeentestraat. Dat was dan in het hart van dat Antwerpse nachtleven in het statiekwartier. Waar alles bij elkaar kwam, waar heel veel verschillende clubs en cafés, voor iedereen een beetje zijn gading. Heel veel bioscopen, dus culturele dingen ook allemaal. Ook bars, casino's waar voor geld gespeeld werd. Er waren cabarets, er was eigenlijk alles gemengd op één centrale plek. Dus voor de mensen was het makkelijk om die plek te vinden ook. Op de Grote Markt was er een veel minder intensief nachtleven. Er was ook een totaal ander nachtleven. Je had het pannenhuis waar mensen van rock and roll en ook wel jointen en zo genoten, de oude hippies. Je had de Groene Michel op de Grote Markt, waar studenten zaten en waar ook af en toe zijn joint werd gesmoord. De Muzen had je met Verringjaar. Je had een heel ander sfeertje aan de Grote Markt en langzaam begon dat sfeertje ook te kantelen naar een iets betere soort van cliënteel, als je dat zo mag noemen. Mm-hmm. Met de Bonaparte, met Ernie's Place. Je had plotseling ook clubs en discotheken op de Grote Markt. Hè. Nu heb je daar karaokebars die al heel lang bestaan. En daar is dan de OK Club bijgekomen. Eerst van Erwin en Erik. Later van Bob en Frank van den Einde. Dus je hebt zo een migratie van het een naar het ander. En ik ben bijvoorbeeld na de Chalet naar Saint-Tropez gegaan en terug naar Antwerpen gekomen om in die vernieuwde OK Club te gaan spelen. En toen kwam er plotseling een mix van mensen die mij bijvoorbeeld kenden van het nachtleven in het stationskwartier, die allemaal naar de OK Club kwamen kijken wat er daar gebeurde. Want ze kenden de DJ, ze kenden heel veel mensen van het personeel. Bob en Frank kwamen ook uit het stationskwartier, als je het zo mag noemen. Dus je hebt die migratie van mensen die dan plotseling naar een andere plek in de stad gaan. En dan ontstaat er een soort van vacuüm waar die dan weg zijn. Voordien waren die ook allemaal deel van dat stationskwartier. En plots gingen die dan naar de Grote Markt. En in Antwerpen heb je altijd de zin naar vernieuwing of iets nieuws. En dat gebeurt bijna altijd op een andere plek. Vijf jaar na die migratie naar de Grote Markt is er dan weer een move gekomen naar de Grote Steenweg met de opening van de Bergenpalace, waar dat dan plots de grootste club van Antwerpen was. En dan is dat weer teruggegaan naar de Ancien Belgique in de buurt van de Leie. Dus je hebt die verplaatsingen altijd telkens er een nieuwe club open gaat. En de meeste clubs in Antwerpen duren geen vijf jaar op hun hoogtepunt. Nee, buiten Café d'Anvers, die heel lang hebben meegegaan, maar dan in verschillende formules en ook in een totaal andere manier van uitbating. Okay.
0: We gaan nog even een plaatje draaien en dan gaan we er nog over verder.
1: Heel goed.
0: Get Down Tonight heb jij gekozen.
1: Dat is van Casey and the Sunshine Band, waar we het daarnet over hadden. Dus dezelfde mensen die Rock Your Baby hebben gecomponeerd, maar het niet konden zingen, hebben nadien ongelooflijke successen gehad met hun band uit Miami. Dat is nadien ook gedoopt als The Miami Sound in de disco. En dat is Get Down Tonight van Casey and the Sunshine Band.

0: Die nummers werden hoe langer, hoe meer uitgesponnen en hadden langere versies. Dit was nog niet de tijd van de maxi-singles. Er was nog een album, maar op dat album stonden twee lange tracks. Ik denk 4,5, 5 minuten of zoiets.
1: 5, 27.
0: Met een behoorlijk instrumentaal deel.
1: Ja.
0: En dat kon natuurlijk. Het was repetitief. Dus je was zeker als je die plaat opzette dat je kon blijven dansen tot het einde. Er waren voordien al wel platen geweest die veel langer duurden en waar je kon blijven dansen op het einde. Maar dan moest je nadien niet meer op de dansvloer verschijnen. Ik denk maar aan I Can Get No Satisfaction van Johnny Rivers, die zo'n 30 minuten duurde. Nu, dat was superleuk. Het was altijd heel positieve muziek. Je voelde ook de zon en de stranden van Miami door de trompetten en de ritmes door. En dat is een hele tijd blijven doorgaan, dat hij hit na hit na hit heeft gescoord. De man is trouwens nog steeds actief en doet nog grote zomerfestivals in Amerika. Casey Kasem van KC en de Sunshine Band. Die helemaal de naam van de groep waardig zijn.
1: Een volgend nummer dat je hebt meegebracht was Everybody Let's Dance. Maar ik wil nog eerst even terugkomen, want je vertelde over de vacuums die ontstonden. Hè. Eerst, je had dan de stationsbuurt, dan verhuisde het naar de Grote Markt.
0: Ja.
1: Dan even de Bergen Palace ertussen. Maar om duur was het er niet eens gedaan.
0: Wel, er zijn heel veel factoren die daar een rol hebben ingespeeld. Volgens mij ook het teruglopende bioscoopbezoek. Het feit dat er meer films op televisie uitkwamen. Dat de mensen niet meer zo de wekelijkse uitstapjes naar de stad deden om dan te gaan eten, iets te gaan drinken naar de bioscoop. Echt een totaal avondje uitbeleefde. En niet alleen in het weekend, dat gebeurde ook vaak in de week. Het feit dat er meer alcoholcontroles waren toen, omdat er ook wel terecht een aantal ernstige verkeersongevallen waren gebeurd, waarbij meerdere mensen slachtoffer van geworden zijn. Logisch dat het ook allemaal een beetje strenger werd. Er kwam ook altijd maar meer en meer verkeer. Meer en meer mensen hadden een auto. Dan wordt het ook gevaarlijker. De intolerantie van buurtbewoners of mensen in een bepaalde buurt die het niet meer leuk vonden dat er gelallebakt en gedronken werd en gevechtpartijen waren het gevolg daarvan. Beschadiging van de auto's in de straten, beschadiging van gemeentelijk goed. Dus dit is allemaal een beetje een samenloop van omstandigheden, waardoor uiteindelijk steeds minder en minder mensen in de stad hun ding nog konden doen of hun gading konden vinden. En dan loopt het allemaal rustig terug naar hoe we het vandaag hebben. En eigenlijk is het heel eigenaardig dat in de jaren 70 en 80, toch tot het midden jaren 80, die centra in Antwerpen zo lang dat uitgaansleven hebben kunnen volhouden. Ook met het feit dat er heel veel mensen uit Nederland en uit de provincie, uit andere streken, naar Antwerpen kwamen om uit te gaan, omdat daar altijd wel ergens iets te vinden was om plezier te maken. Mm-hmm. Terwijl in al die andere steden hadden ze dat ook kunnen doen, maar daar had je bijvoorbeeld een sluitingsuur, had je veel strengere politieregels die mensen niet toestonden om een zaak laat open te houden, of die meteen een sluiting kregen opgelegd dat er een vechtpartij was geweest of zo. Dat gebeurde eigenlijk in Antwerpen veel minder, omdat je die melting pot, die fusie had tussen al die verschillende publieken, en dat maakte het natuurlijk ook zo energiek en zo aangenaam om uit te gaan. Je ontmoet altijd leuke mensen.
1: Maar zijn er dat je, bij jou weten dan nog danshuizen, danscafés of wat dan ook voor mensen die tijd hebben meegemaakt? Stel je voor dat je morgen zegt, ik huur een pand en ik begin een nieuwe chalet. Dat zou wel bingo zijn,
0: maar dat zou al nooit kunnen in het centrum van Antwerpen, waar het eigenlijk thuis hoort. Hè. Het hoort thuis in een plek waar veel mensen langs kunnen lopen en kunnen beslissen van, nu vind ik het leuk, nu loop ik binnen. Als ik buiten ga, kan ik meteen iets gaan eten, of ik kan nog in de Funky wat gaan dansen, of ik kan naar de Royal Inn gaan. Allemaal in loopafstand, zonder dat je het auto moet gebruiken. Ja. Je hebt op een bepaald moment door die verzuring van de maatschappij een beetje. Hè? Mensen die daar wonen, die dat niet leuk vonden om dat allemaal erbij te nemen. Heb je een vlucht uit de stad gekregen. Je hebt eigenlijk een soort industrialisering.

0: regulering van discotheken en nachtleven gekregen met bijna industriepanden zoals de Boccaccio buiten de stad, die dan ook voor overlast zorgden, want daar zat dan plotseling 12.000 of 2.000 man die allemaal met één auto of per auto daar naartoe kwamen. Dus dan heb je dat soort van overlast weer. Met ook de noodzaak, als die zaak maar half vol zit, dan heb je niks. Dus die moet al driekwart vol zitten, moet het leuk zijn en liefst helemaal vol, dat er ook nog volk buiten staat. Dus het is een totaal ander gegeven. En dat is ook, heeft ook zijn tijd gehad. Dat is ook weer voorbij. Ja. Dus nu gaan mensen naar festivals. Die zijn ook niet meer in het centrum van de stad. Die zijn op de buiten. Die zijn goed georganiseerd. Grote ruimtes, parkings, begeleiding, groepen die optreden. En dat is voor de jongeren een nieuwe beleving. Ja. Dus die kennen dat oude, ik kruip in een donker hok en ik ga daar drinken. En als ik dan dronken ben, ga ik op de tafel staan om te dansen. Dat is denk ik een beetje voorbij.
1: Die hebben dat gemist. Oké, okay, everybody, let's dance. Wat kunnen we beter zeggen? Hè?
0: Ja. We'll

0: Everybody Let's Dance, een lekkere popcornplaat.
1: Yep.
0: Waar dat je eigenlijk ja, wel kon, een beetje op kon freewheelen, hè, als DJ.
1: Ja, Gene Chandler was een van de mannen met ongelooflijke status. In het popcornmilieu vooral, net zoals Major Lance. Beide hebben samengewerkt met Curtis Mayfield. Curtis Mayfield was eigenlijk de componist van de meeste van die nummers. En die hadden een heel speciale sound die aansloeg om de jive dance te kunnen doen. En natuurlijk, als je een platentitel, die ook zo vaak herhaald wordt, Everybody Let's Dance, kunt spelen na een slow bijvoorbeeld, dan denkt iedereen van, ah ja, dansen op de tafel, we gaan ervoor.
0: Dus, ja. Dus, voor een bamba was er geen plaats in de chalet. Hè?
1: Dat werd in de chalet werd wel gedraaid en er werd wel heel veel gezoend, maar dat werd niet in het rondje gedanst en de mensen gingen ook niet op hun knieën zitten.
0: Nee, het was eigenlijk een klein lokaal, hè? Hoeveel vierkante meter zou dat geweest zijn?
1: Is daarnet toen we erover praten, over de terugval van het nachtleven, en als ik aanhaalde dat die grote discotheken dan naar een industriepark verhuizen, eigenlijk is alles schaalbaar geweest. Dat was eigenlijk allemaal heel behapbaar. De chalet ook was, ik denk dat er, als je ze echt zoals het normaal was, zoals sardine in een blik, allemaal had binnengeduwd, en had je daar 200 of 250 mensen, maar zeker niet meer. Dat was niet mogelijk.
0: Zouden zoveel zijn binnengegaan, denk je?
1: Ja, met diegene die in de chalet dan buiten nog stonden te drinken met de Jean-Marie de portier en diegene die bij de toiletmadam beneden stonden, dan had je zoveel, maar eigenlijk tussen de 150 en de 200, denk ik.
0: Goh, dat was al veel, hè? Ja. Voor een café eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. En zelfs clubs waren niet bepaald veel groter, hè. De meeste mochten 45 mensen binnenlaten van de brandweer. Dat was zo'n een van die regels. Als je zoveel brede nooduitgangen had, dan mocht je dat soort mensen, zoveel mensen binnenlaten. Maar zoals ook de OK-club had je 250, misschien 300 mensen dat er binnen konden, maar niet meer. Dus het was allemaal schaalbaar. Nu, het was wel zo dat zoals de chalet bijvoorbeeld, dat begon vanaf 6 uur s'avonds, ook door de week rond 8 uur s'avonds, vol te lopen. En dat bleef vol. Ook al gingen mensen terug buiten, kwamen er andere mensen binnen. En dat duurde tot 4, 5 uur s'ochtends, elke dag van de week. En in het weekend tot 6, 7 uur s'ochtends. Zonder dat er afterparties waren, want die werden in de chalet zelf gevoerd. Dus je had wel een verloop. En door dat verloop had je natuurlijk wel heel veel mensen. Die dronken ook allemaal heel veel. Het was ook de tijd toen de mensen een drankje kregen aangeboden van iemand, dat ze automatisch ook iets terugbetaalden. Ja. Dat werd ook gedaan als je een groep had met 5 of 10 mensen. Dan kreeg je 10 drankjes terug. Ja. Dus dat zorgde voor een omzet. En dat zorgde ook voor sfeer en ambiance. En voor vriendschappen. En voor dingen die nooit meer weggaan in je leven.
0: En liefdes, hè. Ja. En liefdes. Vele liefdes,
1: heel
0: natuurlijk.
1: Veel liefdes,
0: Het volgende nummer dat je hebt meegebracht. Mm-hmm. Clyde Otis.
1: Dat is ook een bekend nummer van de Popcorn. Eigenlijk is het een tune uit 1961. Dus een heel oud instrumentaaltje. En dat heeft zijn faam gekregen als radiotune van Radio Mi Amigo. Dat werd op Radio Mi Amigo als een herkenbaar tuntje gespeeld. Als je dat op de radio ergens kon vinden, wist je van, nu zit ik op de juiste post om die zeezender te horen.
0: We gaan eens luisteren, hoor.

0: En toen sprong hij van zijn paard of zoiets.
1: Ja, ja. Ja, het lijkt wel iemand die op een paard aan het galopperen is door het landschap. Ja, heel filmische muziek. Dat gaat ook voor het volgende nummer op trouwens. Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. Mm-hmm. Een nummer van Louis Prima. Wij spelen die versie. Oorspronkelijk is het een Duits liedje of een Oostenrijks liedje. Schöner Gigolo, armer Gigolo. Want gigolo's zijn gewoonlijk niet rijk. Mm. Leven bij de gratie van mooie vrouwen. Die een beetje ouder zijn dan zij zelf. En Louis Prima heeft met dat nummer gecombineerd met I Ain't Got Nobody. Wat eigenlijk een ander nummer is. En het gekke is dat hij door die twee te combineren eigenlijk één nieuw nummer heeft gemaakt. Wat later ook gecoverd is geweest door The Village People in 79 in een discoversie. En ook door David Lee Roth in een rockversie.
0: En ook door David Bowie.
1: En in, Bowie heeft er ook een
0: film, in die gelijknamige film. Hè.
1: Ja.
0: Gaan genieten, hè.
1: Ja, Louis dat Prima. Komt al uit 1929 oorspronkelijk. Dus je moet niet vragen hoe oud het is, hè.

0: dat was wel een leuk feit, hè, dat in de chalet eigenlijk zo wat van alles door elkaar gespeeld werd.
1: Ja, er werd heel veel jazzmuziek ook. En zoals dit soort van tunes werd er gespeeld. Het ging om de sfeer, om de ambiance. En was dat
0: een eigen vinding, Patrick? Of gebeurde dat al voor jou?
1: Nee, dat gebeurde ook al een beetje voor mij. Maar ik denk dat ik dat ook wel heb meegebracht vanuit mijn eigen muzikale achtergrond. Met mijn broers en zo. Ja. Ik denk dat ik ook veel pop en rock heb geïntroduceerd in de chalet dat daar vroeger niet werd gespeeld. Want het zit nu niet in dit programma, in deze playlist. Maar in de chalet heb ik heel veel nieuwe muziek van Fleetwood Mac, van verschillende rockartiesten ook kunnen introduceren, die de mensen heel hard op prijs stelden. Ik speelde ook Pink Floyd in de chalet. Ik speelde ook zoveel onnoemelijk. Misschien dat we een apart programma moeten over
0: hebben. Ja, moeten we zeker doen.
1: Rock in de chalet.
0: Ja.
1: Goed. Maar heel veel werd natuurlijk ook mogelijk door die bioscopen. En door het feit dat de mensen uit een film een bepaalde soundtrack mee in hun hoofd hadden. Geldt ook voor het volgende nummer trouwens. Een nummer uit de film The Deep. Waarin Nick Nolte en Jacqueline Bisset de hoofdrol speelden. Was een heel sexy film ook.
0: Een trage film.
1: Maar ook een ongelooflijk goede soundtrack.
0: Ja.
1: Eigenlijk misbruik ik het nummer een beetje om ook duidelijk te maken dat ik in de chalet ook heel veel elektronische muziek speelde. Tegenwoordig is het heel erg in om duidelijk te maken dat de elektronische muziek nu overheerst. Hè. Alles wat Tomorrowland, Tiësto, al die grote DJ's, is allemaal elektronische muziek. Maar dat is geen muziek van vandaag. Dat heeft ook een heel grote evolutie gekend. En in de chalet bijvoorbeeld was de opkomst van Donna Summer met Giorgio Moroder. Giorgio Moroder ook als solo-artiest. Ook Kraftwerk werd er heel vaak gespeeld. Verschillende LP's en nummers van Kraftwerk. Dit is ook zo'n nummer, al is het niet door Giorgio Moroder gecomponeerd. Down Deep Inside van Donna Summer uit de soundtrack van The Deep.

0: bijna tot aan het gaatje. Donna Summer.
1: Sis, nu ben je zelf ook suggestief aan het werk.
0: Ja, ik weet het. Ja.
1: En die suggestie die zit hier helemaal in, want het nummer noemt The Deep. En als je dan Donna hoort hijgen, want zij was toen toch de hijgqueen van de zangeressen.
0: Zeer zeker.
1: Terwijl ze een ongelooflijk getalenteerde zangeres was. Ja. Ik denk dat ze ongelooflijk gemist wordt, omdat ze had nog zoveel potentieel. Spijtig dat ze overleden is aan kanker. Maar Donna heeft dat gebracht. Natuurlijk heeft ze het niet uitgevonden. Dat was Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Maar er zijn ook wel andere nummers die voor die tijd ook al heel suggestief te werk gingen. En die suggestie in de muziek zit er eigenlijk altijd en overal in. Het volgende nummer is dat zeker. Dat nummer zegt Do It. En de bijtitel is, of de ondertitel is Till You're Satisfied. We hebben er straks nog even over gepraat, over Till You're Satisfied. Het is een nummer wat je kan uitrekken tot meer dan 5 minuten, want dat is ook een lang nummer van een album. Er was ook een singleversie van 3 minuten van. En wij gaan ervoor om die korte versie te spelen, want we hebben nog één fantastisch nummer dat we daarna willen spelen.

0: Do It Till You're Satisfied. Nu, we zijn bijna aan het einde van ons 2 uur durend programma, Cis en ikzelf.
1: Ja, maar we gaan het nog eens terug doen. Hè. Dat spreekt wel
0: van
1: Patrick.
0: Dat vind ik heel lief van jou om nog eens te vragen. Het
1: zeker.
0: Het is altijd een fantastisch leuk gevoel om die nostalgische oude radiomomenten die ik zelf ook heb beleefd. En dan zeker mijn DJ's carrière. Te herbeleven dankzij jouw programma, Cis. Ik wil wel even een hele grote dank u wel en heel veel respect betonen aan de man die het in de chalet voor mij allemaal mogelijk heeft gemaakt. En dat is Bruno de Hessel, waarvan ik heb vernomen dat hij in een woonzorgcentrum zit. En dat hij voor zichzelf niet meer kan zorgen, maar dat hij voor de rest wel in orde is. Ik vraag iedereen die nieuws heeft over Bruno of meer van hem weet, dat te melden op de Facebookgroep De Chalet, die eigenlijk niet aan mij is opgedragen, maar vooral aan Bruno, die De Chalet altijd heeft uitgebaat tot het uiteindelijk is overgenomen door iemand anders. Nu, de reden dat de muziekkeuze ook daar zo specifiek speciaal was, was onder meer omdat Bruno grote fan was van Franse muziek, van Joe Dassin, van Frank Sinatra en zoveel andere jazzgrootheden die hij mij heeft geleerd. Dus dat komt er ook bij. Dank u wel, Bruno de Hessel.
1: Oké, dat is mooi. Mooi gezicht. Je hebt nog een boek in je hand waar je nog even aandacht voor wil.
0: Ja, ook lief van jou.
1: Heel
0: dat
1: kort.
0: Ik dat even mag doen, want het is een boek en dat noemt 100 jaar uitgaan in Vlaanderen en Brussel. De hoofdtitel is C'est Parti. Met een Y, dus het is niet C'est Parti, het is weg, maar C'est Parti, het is een feest. En het boek gaat over herbeleef legendarische feesten en ontmoet de iconen die ze mogelijk maakten. En dat boek is uitgegeven door een museum in Gent, en dat noemt het Huis van Alijn, waar op dit moment een tentoonstelling loopt met de oude foto's en voorwerpen uit 100 jaar uitgaanscultuur in België. Het gaat niet over Antwerpen alleen, het gaat ook over Antwerpen, maar het gaat ook over Brussel, over Gent, over Kortrijk, over Wallonië, over hoe mensen vroeger naar clubs en feesten gingen. En het is een heel goed gedocumenteerd boek. En het is ook een fantastische tentoonstelling die ik iedereen aanraad. Dus het Huis van Alijn in Gent, daar loopt de tentoonstelling nog tot, ik denk, ten laatste eind augustus.
1: Oké, wat ik de mensen nog wil meegeven is dat er volgende week, dat ik niet hier ben, maar u kan mij live komen bewonderen op de Bist in Antwerpen tussen 12 en 4 speel ik daar samen met Danny van Tichelen en zorgen wij een beetje voor de animatie. De week daarop is het de top 1000. Dan zal u mij ook niet horen. De week daarop misschien een solootje of een weekje vakantie. Maar op 30 augustus ben ik zeker terug, want dan zit in Studio 2 Axel Daasleer samen met zijn vriendin. Dan komen zij over Zuiderzinnen praten. Goed, dat is het programma. Onze collega Peter Perceval is ook komen binnengewaaid. Dat betekent zelfs 2 uur niks dan goed nieuws. Ik zal maar eens naar mijn bankrekening gaan kijken of dat ook goed nieuws is. Want Sam in de zijn meestal. Maar jij kunt er wel voor zorgen, hè, Peter. Stort het maar. Goed, dan is het aan jou om de laatste plaat aan te kondigen. Hè?
0: Ja, dit is ter ere van Bruno, die een grote fan was van de fantastische Barry White. Ja. De plaat heeft mij ook altijd doen denken aan, je loopt door het statiekwartier, het is valavond, het wordt al een klein beetje donker, de deuren van de kroegen staan open, je hebt een mixmax aan muziek, waar ga je binnenstappen? Dat beleeft Barry White bij de intro van dit nummer. En vooral hij zegt, let the music play.
1: Oké, Patrick Gijpen, mag ik jou danken om deze middag hier te zijn. En zoals gezegd, tot de volgende.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvol naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Wout van Aert pakte eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonsbeurt. Wout van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Hij won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit niet meer in gevaar. In Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen in de omgeving Metz in het oosten van het land. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten. Ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En dan nog voetbal. De transfer van Rafael Onyedika van Club Brugge naar Eintracht Frankfurt is rond. Onyedika heeft er een contract voor 5 jaar getekend. Frankfurt zou 10 miljoen euro betalen. Onyedika wordt er de ploegmaat van onder meer Arthur Théat en Michy Batshuayi. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat je het record zult. En ik heb van ons maand nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
11: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
10: En wat kost deze schatting?
11: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
12: Minerva.

Zo is dat, zondag 2 augustus, rechtstreeks van op de plage. Hier is Happy Hour. Met zoals gezegd heel veel goed nieuws, positief nieuws in elk geval. En twee uurtjes heel leuke muziekjes. En we beginnen met het goede nieuws uit de medische wereld, want er is een nieuwe niet-hormonale behandeling voor opvliegers. Iedereen die de overgang heeft doorgemaakt of een vrouw dichtbij heeft die het doormaakte, kent de klachten. Bijna 80% van de vrouwen krijgt tijdens de menopauze te maken met opvliegers en nachtelijk zweten. Voor velen valt dat te overleven met wat frisse lucht, een venster openzetten en geduld. Maar bij ongeveer 1 op de 3 vrouwen zijn de klachten zo heftig dat ze het dagelijks leven flink dwarsbomen. De klassieke oplossing is hormoontherapie en die werkt uitstekend, maar is niet voor iedereen weggelegd. Vrouwen die borstkanker of baarmoederhalskanker hebben doorgemaakt of die problemen met bloedklonters hebben, mogen die therapie meestal niet krijgen. En dan sta je er als patiënt vrij alleen voor. En voor die groep is er nu goed nieuws. Wetenschappers ontwikkelden een gloednieuwe niet-hormonale behandeling voor matige tot ernstige opvliegers. Het middel grijpt in op een specifieke schakel in de hersenen die de lichaamstemperatuur regelt. Zo kan het lichaam zichzelf beter afkoelen zonder dat er hormonen aan te pas komen. Eerste klinische studies tonen al indrukwekkende resultaten. Het middel is goedgekeurd in de Verenigde Staten en Europa zal waarschijnlijk snel volgen. Voor dochters, echtgenoten en vriendinnen van u, luisteraars, en voor de kankeroverlevers onder hen is dat een echte vooruitgang, want opvliegers zijn ongemakkelijk, maar helemaal geen hulp krijgen was voor velen jarenlang de norm. En voor al die mensen heb ik een plaatje meegebracht van de Queens, heette die dames. En die hebben een versie gemaakt van Bohemian Rhapsody, maar die heet dan Menopause Rhapsody. MUZIEK

Little Wiley John met een heel toepasselijk nummer voor iedereen die met menopauze nog worstelt. Fever, de originele versie is dat van het nummer dat Peggy Lee heel geweldig populair en tot een hit maakte. En daarvoor hoorde je The Queens met een parodieversie op Bohemian Rhapsody van Queen. Menopause Rhapsody voor iedereen die ermee geplaagd zit. En ik heb nog heel veel andere goede muziek vandaag op de lijst staan, beter gezegd. Ik was even mijn woord aan het zoeken. Waaronder deze leuke van Norma Hendy, een knalrode gummiboot.

Ellen Reddy. I Am Woman heet dat nummer officieel, maar we kennen het allemaal als Ain't No Way to Treat a Lady. Wat ze natuurlijk heel dikwijls zingt in dat nummer. En ze heeft overschot van gelijk als je hoort wat ze allemaal heeft moeten doorstaan. En nog een dame die wel wat noten op haar zang heeft en terecht, dat is Helen Shapiro. Hier komt ze. Wow.

0: Je hebt er geen gedacht van, zegt Helen Shapiro. En groot gelijk heeft ze. Tijd voor een stukje goed nieuws.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws komt van het Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Een beetje wetenschapsnieuws is dat Belgische en Chinese paleontologen ontdekten samen een gloednieuwe dinosaurussoort. En die kreeg de naam Howlong Donkey mee. Wat is het bijzondere aan deze vondst? Wel, de huid van dit prehistorische beest is bewaard gebleven tot op

Cellulair niveau. Helaas is er niet genoeg huid voorhanden om er nu ook chakossen mee te maken. Maar alle gekheid op een stokje. Howlong Donkey was een verre neef van de bekende Iguanodon. Die je misschien nog kent uit oude tekenboeken. En waarvan resten zijn gevonden in Bernissaar in Wallonië. Alleen had onze nieuwe vriend uit China iets wat nog nooit bij dinosauriërs was gezien. Namelijk fraaie stekels langs zijn lijf. Het was een buitenmaats stekelvarken eigenlijk. Wat de functie precies was, weten wetenschappers nog niet zeker. Werden ze gebruikt voor verdediging, om indruk te maken op een dinosaurusdame of gewoon om lekker warm te blijven? Verder onderzoek zal het moeten uitwijzen. Wat dit nu zo bijzonder maakt, is de kwaliteit van de bewaring. Meestal vinden paleontologen alleen versteende botten van huid, spieren of veren zijn na miljoenen jaren geen sporen meer over. Maar bij Howlong Donkey was dat wel het geval. En dat opent een nieuw venster op hoe deze dieren er echt uitzagen. En wie weet kunnen ze dan eentje gaan reconstrueren waarmee je een wandelingetje kan gaan maken, zoals de Hollywood Argyles met Alley-oop.

0: Hey, lady, like what's happening? He's too much. Right, daddy, right. Hi, yo, dinosaur. Right, daddy, right. Get him, man, like Hipsville.
1: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Het was Gary Miles, Look for a Star, die we binnensmeten na de reclame. En ik heb nog heel wat lekkers voor u in dit tweede deel van het eerste uurtje. Onder andere deze van Georgia Rip 7, Lonely Days.

déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme

0: Déshabillez-vous.
1: Juliette Gréco had een heel duidelijk verzoek, déshabillez-moi, en ze had er ook de instructies bij gegeven. En na die Seven Lonely Days van Georgia Gibbs is dat natuurlijk heel gepast om dat op die manier te doen. En als je dat wil gaan doen, ja, dan moet je misschien met Eddie Wally en Zwarte Lola naar Parijs.

met Eddie Wally en Zwarte Lola samen naar Parijs. En dat is dat het weer tijd, maar tijd is voor goed nieuws. En dat goed nieuws komt uit de campushoofdstad Geel, want dat stond dit weekend weer op zijn kop daar. Reggae Geel, het oudste reggae-festival van heel Europa, vierde zijn 48ste editie al. Reggae Geel bestaat al sinds 1979, dus bijna een halve eeuw. Wie er in de begintijd bij was als jongvolwassene, komt vandaag misschien nog altijd, al is de haardracht misschien wat grijzer geworden. Maar de sfeer blijft hetzelfde. Liefde, eenheid en vrede klinkt het bij de organisatie. Het festival trekt bezoekers uit alle hoeken van de wereld. Nederlanders, Fransen, Duitsers, Britten, maar ook Jamaicanen, Amerikanen en Japanners maken de reis naar de Kempen. Voor veel muziekliefhebbers geldt Reggae Geel als de meest Jamaicaanse plek buiten Jamaica zelf. Een compliment dat zwaar weegt. Wat het festival ook bijzonder maakt, is dat het bewust klein en gemoedelijk blijft. Geen commerciële mastodon zoals sommige andere zomerfestival, maar een festival waar bezoekers, organisatoren en artiesten elkaar nog echt tegenkomen op het terrein. En reggae is dan wel Caraïbische muziek, maar met de temperaturen van deze zomer kunnen we onszelf wel een Caraïbisch land noemen en heeft reggae ook al vele Vlaamse artiesten geïnspireerd, zoals deze Wild.

Harry Belafonte deed met ons een toertje langs Kingston Market, de Kingston, de hoofdstad van Jamaica. En daarvoor bracht Wiltura Jamaica naar Oostende met In Man Caravan. En we hebben deze nog klaarstaan voor u, de Shirelles met Soldier Boy.

0: Tijd voor goed nieuws.
1: En dat goed nieuws haal ik uit de museumwereld, want het is een uitstaptip voor wie deze zomer met kinderen of kleinkinderen op stap wil gaan. In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen loopt tot 30 augustus 2026 de interactieve tentoonstelling Kunstkrakers. Ontdek het onzichtbare. Wat is de idee? Kinderen tussen 8 en 12 worden voor echte kunstdetectives gehouden. Ze mogen zelf een labojas aantrekken en met UV-lampen, microscopen en scanners aan de slag om te ontdekken wat er onder een schilderij verborgen zit. Waar staan de eerste schetsen van de kunstenaar? Welke kleuren zaten er eerst? Zijn er sporen van restauraties? 5 kunstwerken uit de eigen collectie worden onder handen genomen en elk werk krijgt zijn eigen mysterie met ook een klok die meetikt. De expo is geschikt van 8 tot 99 jaar. Voor secundaire scholieren en volwassenen zijn er extra uitdagingen voorzien. En de praktisch, het KMSK, Leopold de Waalplaats in Antwerpen. Wie jonger is dan 18, komt gratis binnen. En voor grootouders die eens iets willen doen met de kleinkinderen, dit is een geweldige uitstap. En dit is de soundtrack daarbij. Dit is Nat King Cole met Mona Lisa.

0: Nat King Cole met het heerlijke Mona Lisa. Ook een hele mooie film waarin dat liedje gebruikt werd als thema. Zo zijn we aan het einde van ons eerste uurtje Happy Hour. Maar we hebben nog een tweede uur met heel veel leuke muziek en heel veel fijne nieuwtjes. Tot zo dadelijk na het nieuws en het tijd zijn.
1: Radio Minerva.
2: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
4: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel. En nadien kan de herstelling beginnen.
3: De fietstunnel blijft voorlopig wel nog dicht. In Anderlecht is een man gewond geraakt bij een aanval met een machette. Dat bevestigt de lokale politie. Het gebeurde kort voor 5 uur vanochtend. Verschillende mensen vielen het slachtoffer aan met een machette om hem te beroven. De man is niet in levensgevaar. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren. In Spanje zijn 2 nieuwe bosbranden uitgebroken. Dat melden de lokale autoriteiten. Een van de branden ontstond nadat een vrachtwagen vuur vatte. De vlammen sloegen over op de natuur naast de weg. 800 inwoners worden er geëvacueerd. In heel Europa zijn intussen al 100.000 hectare natuur afgebrand. In Griekenland zijn 2 blushelikopters dan weer tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de overleden bergbeklimmer Nirmal Purja. Die kwam samen met 9 andere bergbeklimmers om het leven bij een lawine in Pakistan. Tot nu toe werden de lichamen van 7 van hen gevonden. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En Wout van Aert pakte eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e.
5: We wou eigenlijk toch wel nog iets van maken vandaag. Dus uiteindelijk hadden we heel de ploeg nodig om tot een sprint te laten komen. En ja, dat baalde ik wel eerst van dat ik ingesloten zat en niet echt aan sprinten toekwam. Dus ja, uiteindelijk moet het vooral heel blij zijn dat ik heel laat aankom en die trui vasthoud. Maar ja, ik had ook graag nog voor resultaat kunnen gaan vandaag.
3: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het minder warm.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt u mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schat. Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
10: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
11: Merci, Immobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Zondag 2 augustus, het is 5:05. U luistert nog altijd naar Happy Hour. Het leukste uurtje radio op uw zondag. Ik heb hier voor dadelijk muziek van Tony Bennett, Bobby Darin, Barry White, Diana Ross, Joe Dassin, Don Cornell en nog vele anderen. Maar natuurlijk ook een pak goed nieuws en er komt ook goed nieuws uit Antwerpen uiteraard. Wie in het Centraal Station wel eens rondloopt, vermoedt het misschien niet, maar daar is ook wel regelmatig een rommelmarkt, een heel bijzondere rommelmarkt. Want de eigenlijke bedoeling is niet zozeer om oude spulletjes van de hand te doen, maar om de eenzaamheid uit onze samenleving te helpen verdrijven. Het initiatief brengt bewust mensen samen die anders weinig contact zouden hebben. Alleenstaande ouderen, mensen die net verhuisd zijn, jongeren die de weg zoeken, buurtbewoners die elkaar wel eens zien, maar nooit echt spreken. En rond de kraampjes wordt dan gebabbeld, gelachen, verhalen uitgewisseld, zoals dat gaat op een rommelmarkt. Het gaat om koffie drinken met een vreemde, om een lange herinnering opnieuw op te halen, om iemand tegen te komen die iets ziet dat nog van jouw grootmoeder was en dat hij of zij misschien herkent uit zijn eigen huisraad. De cijfers over eenzaamheid in Vlaanderen zijn niet fraai. Bijna 1 op de 3 senioren voelt zich soms of vaak eenzaam. En eenzaamheid maakt letterlijk ziek, meer nog dan roken of overgewicht, zeggen sommige onderzoekers en dokters. De rommelmarkt gaat om de 2 weken op zaterdag door van 9 tot 16 uur in het Centraal Station in Antwerpen. Een van de mooiste stations van Europa, laten we dat er meteen bij zeggen. Dat is natuurlijk een unieke gelegenheid om daar nog eens naartoe te gaan en jou, zoals Tony Bennett, een stranger in paradise te voelen.

Bobby Darin zit ook al in en die zit te denken aan alles wat hij met haar heeft gedaan en niet meer kan doen misschien. En daarvoor hadden we Tony Bennett met Stranger in Paradise. En het is tijd om je dansschoenen even aan te trekken. Ik heb hier wat dansplaten klaarstaan en ik nodig je graag uit om te beginnen met Baccarat.

Ja, dat is natuurlijk onze geweldige Barry White, Never, Never Gonna Give You Up. Wat een belofte, zou ik zo zeggen. Tijd voor een beetje goed nieuws. En voor dat goed nieuws gaan we nog eens naar Geel. In Geel werd een boek voorgesteld dat 40 verhalen bundelt van mensen met een beperking die aan het werk zijn. Verhalen van mannen en vrouwen die dagelijks bewijzen dat een beperking niet betekent dat je aan de kant moet blijven staan. Het boek geeft een inkijk in bedrijven en organisaties die bewust kiezen om deze mensen te laten tonen wat ze kunnen. Die initiatiefnemers willen vooral tonen dat iedereen iets bijdraagt. Sommigen werken in de horeca, anderen in de productie, in de zorg, in het onderwijs, in de land- en tuinbouw. Het gaat om echt werk met echte verantwoordelijkheden en een echt loon. Iedereen moet kunnen werken, klinkt het. Werk geeft structuur aan de dag, een gevoel van eigenwaarde, sociale contacten en een eigen inkomen. Het gaat over mensen die je misschien tegenkomt bij de bakker of in de supermarkt, buren, kennissen, familieleden van luisteraars. Het boek toont trouwens ook aan dat werkgevers vaak positief verrast worden. Loyaliteit, motivatie en werkvreugde zijn bij deze werknemers vaak hoger dan gemiddeld, want ze willen zich bewijzen en dat doen ze ook. Wie het boek wil lezen, het is verkrijgbaar via een aantal Kempense boekhandels en online via de uitgever. En ik kan je verzekeren, voor mensen met een beperking die aan de slag staan, is geen berg hoog genoeg. Ze willen overal over. Zoals Tammy Tyrell en Marvin Gaye.

0: Diana Ross, gisteren was ze nog op de Lokerse feesten en zetten ze de boel daar letterlijk op stelten. Aan de reacties te horen was het een fantastisch concert. Nu even tijd voor dit.
1: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Het laatste half uurtje begonnen we met de Jarmels, The Way You Look Tonight. Dat is altijd een mooi compliment om te geven. En als je op zoek bent naar complimenten, dan kan je ook altijd inspiratie zoeken bij Joe Dassin. Als je niet bestond, dan zou ik je uitvinden. Dat is nogal eens een compliment.

0: Don Cornell vraagt het wel heel lief. Hold my hand. En voor ons is het nu tijd om iets anders te doen.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Een heel leuk nieuwsje uit Cincinnati in Amerika. Daar is in de Amerikaanse staat Ohio een piepklein katje binnengekomen in een opvang. Ze noemden haar Gelato, dat is Italiaans voor ijsje. Prachtige naam, maar Gelato had een probleem. Haar achterpootjes werkten niet mee. Dat was het gevolg van een verlamming bij de geboorte. Meestal krijgt zo'n dier dan een klein rolstoeltje waarmee het op de voorpoten gewoon kan lopen en de achterkant meerolt op wieltjes. Maar Gelato was zo klein dat geen enkel bestaand rolstoeltje paste. De dierenartsen stonden voor een raadsel. Tot Mallory Smith, dierenverzorgster in het opvangcentrum, een idee kreeg. Ze zocht in de speelgoedwinkel naar Hot Wheels. Dat zijn kleine metalen speelgoedautootjes waar ook onze eigen kinderen mee hebben gespeeld. Ze demonteerden er een paar, gebruikten de wieltjes en de assen en knutselden met wat plastic en riempjes een miniatuur rolstoeltje voor Gelato. En kijk eens aan. Het werkte. Gelato scheurt nu door het opvangcentrum alsof het niks is. De kittenversie van een Formule 1-wagen, zeg maar, aangedreven door enthousiasme. Het verhaal ging binnen enkele dagen viraal op sociale media. Duizenden mensen bekeken de filmpjes van Gelato. Verschillende gezinnen boden ook al aan om haar te adopteren. Op het moment van de reportage lag ze nog in het opvangcentrum, maar naar verwachting krijgt ze snel een gouden mandje in een warm gezin. En dan zal dat gezin ook kunnen getuigen van deze hit uit The Aristocats. Everybody wants to be a cat.
2: Well, little lady, let me elucidate here.

Louis Prima met zijn Jump Jive and Wail. Je zou van minder in de stemming komen op deze zonnige zondag. En als we dan toch aan het jive zijn, dan is er niemand beter dan Elvis om ons wat gezelschap te houden.

0: Tijd voor goed nieuws.
1: En het laatste goede nieuwtje van deze happy hour komt uit de wetenschap. Wetenschappers doen al jaren onderzoek naar wat ze superagers noemen. Mensen ouder dan 80 die een geheugen hebben als iemand van 50. Ze onthouden namen, ze volgen gesprekken zonder problemen, ze lezen boeken en herinneren zich wat er 10 hoofdstukken eerder is gebeurd. Kortom, hun hersenen weigeren om oud te worden. De verwachting bij de wetenschappers was dat deze mensen genetisch bevoordeeld waren. Dat ze bijvoorbeeld minder Alzheimer-genen zouden hebben dan de gemiddelde 80. Maar toen ze het DNA van de superagers vergeleken met dat van gewone 80ers, dan kwamen ze tot een verrassende vaststelling. Hun genen lijken opvallend veel op die van doorsnee oudere mensen. Wat maakt dan wel het verschil? Wel, dat is een mysterie. De wetenschappers vermoeden dat er onbekende beschermende krachten aan het werk zijn. Iets in de manier waarop hun hersenen omgaan met schade. Misschien iets in de levensstijl of in sociale contacten. Of wellicht een combinatie van die dingen. Het onderzoek gaat volop verder. Wat we intussen wel weten uit ander onderzoek. Veel bewegen, sociaal blijven, goed slapen, gezond eten en je hersenen bezighouden met puzzels, lezen of kaarten. Dat helpt allemaal, ook zonder dat er wondergenen aan te pas komen. En een boodschap voor u, luisteraars, schuif ook af en toe de stoelen opzij in uw huiskamer en doe een dansje met Radio Minerva of kom gewoon naar hier, want hier kan er ook altijd gedanst worden. Op donderdagavond, ik herinner jullie nog graag even aan, met Danny van Tichelen. En misschien zet hij wel eens deze leuke plakker op van The Earls.

Zo, dat was onze laatste plaat voor vandaag, lieve luisteraars. We gaan eruit met een stukje Henry Mancini nog. Ik hoor en zie jullie graag volgende week terug voor een nieuwe editie van deze Happy Hour met heel veel goed nieuws en leuke muziek. En ik hoop dat jullie een hele fijne week tegemoet gaan. Ondanks de hitte, verzorg je goed, drink genoeg. Niet alleen water, je mag er ook een feestje van maken, want het is per slot van rekening goed weer. Tot de volgende week.

0: Maar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
5: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel en nadien kan de herstelling beginnen.
4: De fietstunnel zal vroeger weer open kunnen, maar wanneer is nog niet duidelijk. In recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
6: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
4: De politie roept op om nooit buiten de toegestane zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat het de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaans president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt die verklaringen een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. En Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar.
7: Ja, dat betekent toch wel iets. Het is niet echt zo vaak voor een klassement kan strijden. Dus heel blij om dat nog eens opnieuw te mogen meemaken.
4: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.
8: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
12: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
11: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
13: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
12: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mazen, hè?
14: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be. En daarmee is alles gezegd.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: En dan nu Music Maestro met Eddie van Dessel.
18: Daar is hem, daar is hem. Daar is hem, daar is hem.

Ziezo, van harte welkom, beste luistervrienden. En natuurlijk ook, niet te vergeten, vriendinnen. Het is vandaag zondag, ondertussen al 2 augustus 2026. U luistert naar Radio Minerva op Sint-Tanneke Linkeroever. En op de zondag zit je goed voor goede muziek, 2 uurtjes lang. Gepresenteerd door ondergetekende Eddie van Dessen. Muziek die ik zelf weer zal kiezen voor jullie. Geen verzoekprogramma vandaag, nee. We hebben een heel drukke agenda. Dus dat wil zeggen dat je gewoon moet luisteren naar de radio, niet bellen. Ook niet via Facebook, WhatsApp of de social media een nummerke aanvragen. Want we gaan dat niet kunnen verwerken, nee. Gewoon blijven luisteren en genieten van onze muziek. Dat is de bedoeling. En vandaag is het ook een hele speciale dag. Namelijk, want onze Wiltura, ja, Wiltura, de keizer van het levenslied, van het Vlaamse lied, die is jarig vandaag. Misschien is hij aan het luisteren, ik weet het niet. In ieder geval, Wil, een dikke proficiat met uw verjaardag. Hij wordt vandaag 86 jaartjes. Ja. En daarom dacht ik bij mezelf, we gaan gewoon beginnen met muziek van onze Wil. En hij komt een paar keer terug vandaag in ons programma. Speciaal voor onze Wiltura-fans een klein beetje blij te maken. En we gaan beginnen met een nummerke van hem dat heel toepasselijk is vandaag. Want hij heeft het zelf over een gelukkige verjaardag. Hier is Wiltura. MUZIEK

Inderdaad, beste Wil, namens het ganse Radio Nerva-team en natuurlijk al uw fans een gelukkige verjaardag toegewenst. Geboren dus op 2 augustus 1940, onze Belgische zanger Arthur Achiel Albert Blankaert, oftewel Wil Tura, is vandaag jarig. We gaan verder met George McRae. We gaan naar de jaren 70 en toen had hij een grote hit te pakken met deze Rock Your Baby. En dan hebben we John de Bever op u loslaten met La Paloma.

La Paloma, maar deze keer in een versie van John Bever. En daarvoor hebben we ook natuurlijk nog George McRae en Rock Your Baby. We hebben ook al een paar leuke reacties gekregen via e-mail van mensen die zeggen: hey Van Dessel, het is niet erg dat je geen verzoekjes draait. Uw programma is leuk om naar te luisteren. Dat doet ons heel veel plezier, mensen. Dus je mag altijd nog reacties mailen naar Eddie Van Dessel, allemaal achter elkaar, at radiomeneerba.be. Als u inderdaad iets wil zeggen over ons programma. Wat heb ik nu klaarstaan? Ah ja, The Trucks. Love is all around. En dan gaan we ook weer goede muziek laten luisteren van Don't Break This Heart. Maar eerst naar The Trucks uit de jaren 70. Love is all around.

Klinkt heel bekend in de oren, hè, deze Love is All Around. Maar dit was de versie van de Trox. Een goede collega van mij, dat is Ron van Hoof, heeft mij een tijdje geleden 2 albums van hem doorgestuurd. En die waren getiteld Tijdloos 1 en Tijdloos 2. En uit dat tweede album ga ik een liedje van hem draaien. En dat is getiteld Don't Break This Heart.

Ron van Hoof, een sympathieke kerel die heel veel optredens heeft in Enjoy Hotels in Nederland en ook in België. Dit was hem met het nummer Don't Break His Heart uit zijn album Tijdloos 2. We gaan weer een duo op u loslaten. En dat zijn Frans Duits en Django Wagner. En als je die twee tezamen op een nummertje brengt, dan krijg je dit nummer.

In ons café, dat zong Frans Duits en Django Wagner. En als je een goed cafeetje wil, een goed adresje, wel één adres, hè, dat is hier ons Minerva Café op de Wandeldijk Linkeroever. Kom eventjes langs, je kan er gezellig een babbeltje maken, iets lekker eten en ook iets drinken. En als je wil, kan je zelfs naar de Minerva Studio gaan, want je wil eventjes iets vragen aan ons Cindy. We gaan naar de jaren 70, we gaan swingen met Lynn Anderson, The Rose Garden. Daar gaan we nu naar luisteren.

Dat vind ik nu een goed ritme om op te dansen. Hè. Niet te rap, niet te traag, gewoon ergens ertussenin. En daar zorgde Lynn Anderson voor met deze Rose Garden. Mocht je er net bij komen, dan heet ik u van harte welkom in ons allereerste gedeelte van het programma Music Maestro Please, samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Eddy van Dissel. En ik zeg het nog een keertje, geen verzoekprogramma, gewoon blijven luisteren. Mocht u momenteel aan tafel zitten om te eten, laat dat dan vooral smaken. Wij gaan weer proberen te zorgen met goede aangepaste muziek, zoals onder andere de volgende. Want wie heb ik nu klaarstaan? Wel, dat zijn de Platters en zij zingen Smoke It's In Your Eyes. Goedenavond.

0: Ja, mooie muziek, hè. Dat kunnen alleen de platters brengen, hè. Dat was natuurlijk het nummer Smoke It's In Your Eyes. We gaan nog eens een keertje een paar nummertjes achter elkaar laten horen aan jullie. We gaan beginnen met Rudy De Wit, een bekende Nederlandstalige zanger. En hij heeft het over Sweet Love. Dan gaan we een nummertje brengen van Bart van den Bossen. En boom! Weet je nog wel? Een nummertje dat we allemaal kunnen meezingen. En dan gaan we terug eventjes rustig gaan doen met Tommy Edwards. Met It's All In The Game. Maar zoals gezegd gaan we eerst beginnen met Rudy De Wit. Sweet, Sweet Love.
1: Music Maestro.

En dat waren ze dan alle drie na elkaar. Hè. U hoorde Rudy De Wit, Sweet Love, dan Bart van den Bossen en zijn boom. En dan konden we rustig genieten van Tommy Edwards, zijn stem. En hij bracht het nummer It's All in the Game. We begonnen ons programma met de jarige Wiltura. Met een gelukkige verjaardag. En hij gaat nu een tweede nummer mogen brengen. Gewoon omdat ze een verjaardag is. 86, dat is toch niet niks. En het is dan ook nog de keizer van het Vlaamse lied. Hè. Wiltura, je mag nog een keertje komen zingen. Dit keer brengt hij voor iedereen het nummer Hemelsblauw.

De Wiltura-fans zullen weer blij zijn bij het draaien van deze hemelsblauw Wiltura. We gaan weer een keertje luisteren naar Lou Christie, This Old Heart of Mine. En dan heb ik een hele mooie klaarstaan. Maar daar meer over na deze

Ook weer zo'n heerlijk nummertje om op te shaken en te dansen. En Lou Christie was verantwoordelijk voor dit nummer, This Old Heart of Mine. De volgende zanger die had wat hitjes op zijn naam staan. En in 1960 scoorde hij op 16-jarige leeftijd zijn eerste en ook enige nummer 1 hit in de US. En dat was het nummer Itsy Pitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Maar dat gaan we niet draaien. Nee. Ik heb een andere klaarstaan van hem. Hij had een tweede top 10 hit in de US. En dat was het nummer uit 1962 dat ik nu ga starten. En ik heb het over niemand minder dan Brian Hyland. En hij had dus in 1962 dit nummertje, Sealed With A Kiss.

En maar zo meteen. Sealed with a Kiss van Brian Hyland. En we blijven eventjes in dezelfde periode hangen, want nu heb ik vier broers voor u klaarstaan. En die vier broers, dat zijn John, Herbert, Harry en Donald. En samen maakten zij de formatie The Mills Brothers. En ik heb het nummertje klaarstaan, dat is getiteld You Always Hurt the One You Love.

0: En dat waren ze dus, hè, alle vier, de Mills Brothers. You always heard the one you love. Even naar de studioklok kijken en ik zie dat tijd zijn van 7 uur komt dichterbij. Dus ik denk nog één vocaal nummertje en dan ga ik afsluiten met een instrumentaaltje. Maar geen paniek, na de piepjes van 7 ben ik weer terug met het tweede gedeelte van ons programma Music Masterpiece. Dat vandaag weer samengesteld is door mijzelf. We gaan eventjes een nummerje draaien dat heel toepasselijk is op Van Dessel ook. En dat is getiteld Al word ik dan wel wat ouder. Gezongen door Willem Bart. En dan, dan is het instrumentale. Tot na de piepjes, hè.
1: Music Maestro.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In de recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
9: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
8: De politie roept op om nooit buiten de toegestaande zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee doden gevallen bij de botsing van twee blushelikopters. Het zijn de inzittenden van één van de twee helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De twee helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat is nog niet zeker. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaanse president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt dat een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalde het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bos-Zuid werd vierde. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
10: Gewoon voor ons ploegteam is ook Sprootam is het een droomstart van deze Tour. Twee ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
8: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Griekenland zijn twee doden gevallen bij de botsing van twee blushelikopters. Het zijn de inzittenden van één van de twee helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De twee helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat staat nog niet vast. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat Spanje gedeeltelijk geschorst wordt uit de Schengenzone. Aanleiding is de migratiecrisis in Ceuta, Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Daar waren tienduizenden migranten vanuit Marokko aangekomen. De meeste zijn intussen wel weer teruggekeerd. Boucher wil dat er gerichte controles komen op mensen die uit Spanje komen. Dinsdag is er overleg tussen de EU-ministers over de crisis. Maar de kans lijkt klein dat ze zover gaan in hun beslissing. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalde het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bos-Zuid werd vierde. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
3: Gewoon voor ons ploegteam is ook Sportram is het een droomstart van deze Tour. Twee ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
2: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Dag mijn kleine puffertjes, adel vast, want morgen worden wij grote poffertjes. Ja, ik heb geen flauw benul wat ik morgen moet aandoen. Dat weerbericht, er kunnen niet aan uit. De ene zei 35 graden, de andere 36 graden. Ja, maar wat is nou aren of jong, hè? Ja, een groot verschil. Dat is een slok op de borrel, je kleren moet uitkezen, hè? Het zal een plezante maandag worden.

Monday van de mama's en de papa's. Dat doet maar denken aan de vrije radio in de jaren 70. Dan waren we echt piraten, hè. Ja, ja, een lappeke voor ons rechteroog, een poppengooi op ons linkerschouder en een fles rum. Nou, dat was niet om te drinken. Daar smeerden wij ons mee in, tegen de vliegen en de muggen. Mocht dat maar één keer per dag doen, met als weer de populaire zat van een aangelaagd reuk. Waar is de tijd? Caroline van de Fortunes.

Sweet Caroline in de versie van Christophe. In de rubriek op zwepende muziek ga ik nog een paar mensen een plezier doen. Engel bewaarder van Marco Schuitman.

Engelbewaarder van Marco Schuitman. Dames, wat is de ideale man? Dat is een klierkas. Een grote beer van een vent met een peepstem. En dan nog een klak op zijn kop. Dan is die helemaal klaar voor de verovering. Sugar Baby Love van de Robits.

Sugar Baby Love van de Rubits. Ja, die hebben van de week een optreden gedaan hier in België. En geloof me, er zijn serieus wat oldtimers uit hun dak gegaan. Hè. Bon, om de amusance nog een niveau hoger te tillen. Your baby ain't your baby anymore van Paul da Vinci.

Baby ain't your baby anymore van Paul Da Vinci. Dat is zo leken, als je dat door het volle borst wilt meezingen, dan loopt de 6 weken mee een keelontsteking. Ik heb er nog een paar. Staying Alive van de Bee Gees.

0: Staying Alive van de Bee Gees. Wat denkt u? Gaan we eens een nostalgische zondagavond van maken? You're the One That I Want van Olivia Newton-John en John Travolta.
1: Sandy?
2: Tell me about it.

Dancing Queen van ABBA. Als je dat niet schoon vindt, dan stond de vers woord kost bij meneer Doktersen. Ik heb nog een zomer sleken onder het motto Hope doet leven. Olita Adams.

Love Song van Billy Paul. Dat is muziek, daar kreeg je de kekenvlies van. Dan begint de rang te zwijven gelijk een engeltje. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

Baby, I need your loving van de Four Tops. Als je nou een vrouwpartij wilt organiseren en je wilt geen ambras, dan hangt een kaderke in een slopkamer tegen de muur. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Not Responsible van Helen Shapiro. Tot straks na het nieuws voor deel 2 van de muziekdoos.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Er is plaats voor zo'n 550 mensen. Honderden mensen hangen er nu rond op straat. Vooral asielzoekers uit Tjaad of Sudan. Het is voor hen bijna onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Collega Robin Raamakers vanuit Ceuta.
3: Omwille van het feit dat er zoveel aandacht is voor het feit dat de muren hoger moeten worden, dat we ons moeten beschermen tegen tienduizenden mensen die onze grenzen bedreigen, is de aandacht ook politiek in Europa helemaal weg van de mensen die wel degelijk recht hebben op hulp. En die mogen we eigenlijk toch echt niet uit het oog verliezen.
2: De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko in Ceuta te geraken, om van daaruit naar Europa te kunnen. 72 mensen overleefden dat niet. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat Spanje gedeeltelijk geschorst wordt uit de Schengenzone, naar aanleiding van de migratiecrisis in Ceuta. Boucher wil dat er gericht controles komen op mensen die uit Spanje komen. Dinsdag is er overleg tussen de EU-ministers over de crisis. Maar de kans lijkt klein dat ze zo ver gaan in hun beslissing. In Italië is een jongen van 13 overleden nadat hij 9 jaar in coma lag door het eten van een stukje besmette kaas. Het ging om kaas van rauwe melk die besmet was met de stekbacterie. De jongen werd zwaar ziek en belandde in coma. Het kaasbedrijf is veroordeeld omdat de bacterie erin terecht kwam door een gebrek aan hygiëne. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden, aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.

Mambo number 5 in de versie van James Last. Ze geven vanmorgen code oranje, maar ik denk dat die mijn penthouse code rood was. Ik heb mijn vuurzorgen genomen. Ik ga morgen om middag een paar uur in de sauna zitten. Dat gaat door een stuk frisser zijn. Rood van Marco Borsato.

Rood zijn de rozen van Semino Rossi, die muziek grijpt naar de keel en dode wachtje lappert moppen. Lisa's Heart van Al Martino.

Look around and you'll find me there van Al Martino. Ja, daar kraak ik niet genoeg van deze muziek. Ik heb er nog zo een, Engelbert Humperdinck, Alone in the Night.

Alone in the Night van Engelbert Humperdinck. Er zijn mensen die niet veel nodig hebben om gelukkig te zijn. René Vroeger. Alles kan een mens gelukkig maken.

Round the World from the Dream Lovers. Céline Dion, die heeft volgens mij een abonnement op de line. I drove all night to be with you. Die heeft er wat voor over, geloof me.

I drove all night van Celine Dion. Lieve meisjes, sterke jongens, tijd voor de samenzang. Mexico van de Les Humphreys Singers.

Non-stop dance van de Gibson Brothers. Denk erom en zet het in uw balboekje. Elke donderdagavond groot dansfeest hier in de tent van Radio Minerva. Ja, dat is amusance op topniveau. En dan begint de automatisch te zingen That's the way I like it. Gelijk als Casey and the Sunshine Band.

Colloportie van Peter Kent en Louise Fernandez. Ik heb nog dato shake met tu sais je t'aime. En dan, lieve meisjes, sterke jongens, geef ik de spreektoeter door aan de collega's. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren en tot woensdagavond 10 uur voor de nachtwacht.

0: Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Sinds vandaag gelden in heel Europa nieuwe regels voor AI, artificiële intelligentie. Bedrijven zijn verplicht om aan te duiden wanneer beelden met AI gemaakt zijn. Ze moeten ook aangeven wanneer ze een AI-chatbot gebruiken om klanten te beantwoorden. En ook wanneer ze AI gebruiken in een sollicitatieprocedure. Expert Dennis van den Auwelen van de VUB.
3: AI-systemen die gebruikt worden bij sollicitatieprocedures, die zijn getraind op historische data. Daar zitten soms wat verschuivingen in, dat voor bepaalde jobs bijvoorbeeld vooral mannen of vooral vrouwen werden uitgenodigd. En als dat AI-systeem op die data getraind is, zal dat ook voortzetten in toekomstige procedures. Dan zal u bijvoorbeeld als vrouw voor een bepaalde job waar historisch vooral mannen naartoe trekken, minder kans hebben om naar de volgende ronde te gaan.
2: In Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. En daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tjaad of Soedan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
4: Die mensen komen wel degelijk eventueel in aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
2: In Italië is een jongen van 13 overleden nadat hij 9 jaar in coma lag door het eten van een stukje besmette kaas. Het ging om kaas van rauwe melk die besmet was met een stekbacterie. De jongen werd zwaar ziek en belandde in coma. Het kaasbedrijf is veroordeeld omdat de bacterie erin terecht kwam door een gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt om een akkoord te sluiten over de zeestraat van Hormuz. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Sinds de start van de oorlog tussen de VS en Iran is die zeestraat vaak geblokkeerd. Het is een belangrijke handelsroute. Het is niet bekend wat het akkoord tussen Iran en Oman precies zal inhouden. En voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen voor onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League-winnaar PSG. Die club heeft al een akkoord met Gods zelf, maar zijn huidige club Ajax ligt dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods was al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar mocht niet mee naar het WK. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig met temperaturen rond 25 graden.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De tunnel was sinds vanmiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in. Dat is nu verholpen. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. Sinds vandaag gelden in heel Europa nieuwe regels voor AI, artificiële intelligentie. Bedrijven zijn verplicht om aan te duiden wanneer beelden met AI gemaakt zijn. Ze moeten ook aangeven wanneer ze een AI-chatbot gebruiken om klanten te beantwoorden. En ook wanneer ze AI gebruiken in een sollicitatieprocedure. Expert Dennis van den Auwelen van de VUB.
3: AI-systemen die gebruikt worden bij sollicitatieprocedures, die zijn getraind op historische data. Daar zitten soms wat verschuivingen in, dat voor bepaalde jobs, bijvoorbeeld vooral mannen of vooral vrouwen werden uitgenodigd. En als dat AI-systeem op die data getraind is, zal dat ook voortzetten in toekomstige procedures. Dan zal u bijvoorbeeld als vrouw voor een bepaalde job waar historisch vooral mannen naartoe trekken, minder kans hebben om naar de volgende ronde te gaan.
2: Voetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen, dat meldde Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. Vannacht de brede opklaringen en de temperatuur daalt tot 1 graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.
4: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow! Sure!
5: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaart.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Die was sinds vanmiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in de tunnel. Dat is nu verholpen. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden gevallen bij Russische aanvallen. Er raakten ook 31 mensen gewond. Dat zegt de militaire gouverneur van de regio. Volgens hem werden 2 gebouwen gebombardeerd waar burgers wonen. Iran en Oman staan op het punt om een akkoord te sluiten over de zeestraat van Hormuz. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Sinds de start van de oorlog tussen de VS en Iran is die zeestraat vaak geblokkeerd. Het is een belangrijke handelsroute. Het is niet bekend wat het akkoord tussen Iran en Oman precies zal inhouden. En voetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen, dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. Vannacht de brede opklaringen en de temperatuur daalt tot 1 graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.

0: Hello, doll.
1: Hello, doll.
0: Tan.
1: Amen.
0: Hello, doll.
2: Hello, doll.
0: Twelve.